0: de straat op gegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond

0: De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 file in de Leidse regio. Die staat op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 5 kilometer en je doet er daar 4 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: editie van de ochtendshow hier op Centraal Plus op deze woensdag 10 juni. Het is 6 over 7. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Zo, ik was bijna te laat vanmorgen.
1: Ja, je moest je speren?
0: Ik moest even gas geven.
1: Ja. Had je je verslapen?
0: Nou ja, ik werd gewoon... Nou ja, ik weet niet. Als je verslapen hebt, dan ben je te laat ergens, hè?
1: Oké.
0: Maar ik was gewoon later wakker dan normaal. En toen dacht ik, oh shit, en nu mijn hele ochtendroutine.
1: Oh, dus ja. je hebt je kont gepoetst met je borstel. Ja. En een boterham met pindakaas onder je oksel geplakt.
0: Ja,
1: en...
0: ja, je hebt shampoo onder mijn oksels. En ik heb deodorant over mijn gezicht gesmeerd.
1: Nou, het staat goed, schat.
0: Ja, joh, hè, een beetje zo. Oké, betonwerkkapper, zit nog een koptelefoon bovenop. Nee, soms heb je zo'n dag.
1: Nou, het mag de pret hopelijk niet drukken.
0: Nou, ik ben er gewoon mee. Ik heb al dubbele espresso achterover getikt. Dus, hoppakee. Deze show is gewoon 8:30 klaar. Hey, het nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk ook het landelijke nieuws. Eentje die mij heel erg opviel. We gaan het weer over het luchtalarm hebben.
1: Ja, als iets wat herrie maakt, daar word je al heel gauw heel enthousiast van, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Want dat luchtalarm, dat zou verdwijnen. En toen was het zo van, ja, maar de Kamer wil niet dat het verdwijnt. En nu gaat Defensie dus meebetalen. Zodat ze die alarmpalen ook aan kunnen zetten op het moment dat er bijvoorbeeld drones onze luchtintegriteit schenden.
1: Oh.
0: Prima. En ik heb dit verhaal ook al even bij andere media gehoord. En wat al die andere media doen, is dan even die sirene laten horen. Dat ga ik dus niet doen. Nee, ja, sowieso hebben we hem hier niet in het systeem staan. En ik denk, ja... Het is leuk, hè, ter verluchting van het nieuwsverhaal dan... dat je dan even zo laat horen. Ja, nee.
1: Nou, zal ik hem nadoen dan?
0: Doe dan.
1: Nee. Ja.
0: Hier komt raam in het luchtalarm. Dat klinkt wel heel gek. Ja, als je net wakker bent, dit is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Top radio.
0: Maar goed nieuws denk ik wel, hè, dat die sirene blijft staan. Want ze zouden gaan vertrouwen op dat NL Alert. Alleen ja, op het moment dat er dan echt een dreiging is en het internet ligt eruit en je telefoon is leeg en zo. Dan is er geen alternatief.
1: Ja, als er dan een aanslag is op wat 5G-masten, dan is het eigenlijk al een beetje vloes.
0: Ja, dat dus. En dit mag wel wat geld kosten wat mij betreft. Toch?
1: Ik vind het niet erg. Ik heb een lichte nostalgie ervoor op iedere eerste maandag.
0: En Xi Jinping en Kim Jong-un die hebben elkaar ontmoet. En ze werken aan nauwere banden. En dat werd gedaan met saluutschoten, fanfare, optredens en een vers gewaterde vriendschapsboom. Vraag me dan af, hè, want kijk, in Nederland heb je dan allemaal van die staatsbezoeken en dat soort dingen. Allemaal heel officieel. Maar ook dit soort leiders die gaan met elkaar elkaar ontmoeten. En dat moet natuurlijk allemaal met heel veel opsmuk. En dat moet fantastisch zijn. Maar er staan er dus twee dictators

0: staan om een boom water te geven. Het is toch hilarisch.
1: Het is een beetje gek beeld. Want inderdaad, China, als in de leider van China en de leider van Noord-Korea, staan niet bekend om hun waarderen van de mensenrechten zoals we dat hier in het Westen zouden doen.
0: Nee, totaal niet. Totaal niet. Het is echt heel bijzonder hoe dat is gegaan. Ze staan ook met echt een heel mini gietertje bij echt een mega grote boom. Ik zit die foto te bekijken. Ik denk, ja.
1: Nou, misschien doet het wel wat voor de inwoners.
0: En doe jij wel eens mee met een loterij?
1: Nee. Nou, oudejaarsloterij doe ik wel eens een lotje.
0: Oh ja, oké. Ja. Ik krijg af en toe zo'n ding in de bus. Zo van, weer meespelen. En soms trap ik er weer in.
1: Oh.
0: En kijk, ik win dan wel eens een boek. Weet je, dat je denkt, ja.
1: Maar je kan helemaal niet lezen.
0: Nee, dat bedoel ik. In België heeft iemand een bedragje gewonnen.
1: Ja, een flinke.
0: Ja, 175 miljoen euro.
1: Die is denk ik niet naar zijn werk gekomen.
0: 175 miljoen. Ja. Ik zou het wel opkrijgen, denk ik. Ja?
1: Nee, ik,
0: wat zou jij als eerste kopen als je 175 miljoen euro wint?
1: En mijn huis.
0: Oh, dat je hypotheek in één keer boem aflost.
1: In één keer aflost, dat ik geen maandelijkse lasten meer heb. En dan laat ik er ook alles op rammen wat ik dus qua.
0: Maar zou je dan niet een ander huis gaan kopen? Voor dat bedrag?
1: Denk het niet. Want dat is veel meer. Maar dan moet ik ook verhuizen en zo. Dan heb ik echt helemaal nog geen zin.
0: Je een verhuisbedrijf voor in als je dan toch geld zat.
1: Nee, ik zou denk ik gewoon eerst de bank bellen van, oh trouwens, hier is smak geld, laat me rust.
0: Ja, wat ik
1: voor
0: dus
1: altijd.
0: Als ik zo'n bedrag zou winnen, dan denk ik dat ik als eerste. Want sommige mensen gaan heel gek doen. Die gaan inderdaad heel luxe uit eten om dat te vieren en zo. Ik denk dat ik gewoon naar het restaurant met die gele bogen rij. En daar gewoon mijn standaard ding bestel om het te vieren. Gewoon omdat je dan wel in je eigen dingetje zit. Ja, dat denk dat ik dat zou doen.
1: Nou, dat is het goed toch? In principe, er is niks mis mee om lekker te leven naar de standaard die je hebt. En als je toevallig iets breder in de portemonnee gaat zitten, dan niet meteen weer daarin meegroeien.
0: Nee,
1: rustig aan doen.
0: En als alles mee zit, kan de gemeente Voorschoten in de tweede helft van 2028 verhuizen naar de Zilverfabriek. Dat vertelt burgemeester Nadine Stemmerink in de nieuwste aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. De burgemeester vertelt enthousiast over de aankoop van de Zilverfabriek als nieuw gemeentehuis. En licht toe ook waarom deze keuze gemaakt is. Nou, later in deze uitzending een reportage daarover. Wat zit er dan allemaal in de show? Nou, die reportage. Maar we gaan het ook hebben over de Leidse avondvierdaagse. Die is in volle gang. En dus inderdaad zometeen Centraal Plus de burgemeester. Met de burgemeester van Voorschoten aan Diemer Stemmerink. Het ging ook over 30 kilometer per uur. En over cybercrime. Dat en nog veel meer in de ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Ik krijg toch een beetje zomerse vibes bij deze. Sera en Only Us tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: En die zijn van harte welkom ook.
0: Zeker, het zonnetje schijnt.
1: Ja, het is nu nog vrij zonnig. Het is een beetje blauw ook nog. De regen moet als goed is een beetje meevallen. Die hebben we als alles goed is vannacht allemaal gehad.
0: Nou, het was gisteravond flinke klappen onweer.
1: Ja.
0: Zeker ook boven onze regio. Echt wel goede klappen. Flinke lichtflitsen. Het was druk in de bewolking.
1: Goed druk.
0: In de lucht. Dus volgens mij voor zover bekend in ieder geval geen schade en dat soort dingen. Ja, alleen een hoop regen. En alle honden en katten in paniek.
1: Ja, die van mij zaten allemaal op de vensterbank buiten te kijken. Die vonden het wel leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, ik reed toevallig in de auto op dat moment door, even kijken, Oesgeest heen. En ik had de hond achterin de auto. Nou, die vond het wel even spannend.
1: Oh, ja.
0: Maar het waren ook al flinke klappen. Dan ben je dus aan het concentreren op de weg. En dan zie je dus al minder door de hevige regenval. Dan in één keer zet iemand even een lampje aan.
1: Ja.
0: Flits. Maar dan ben je dus echt bijna verblind. Dus ik heb, als je een paar lantaarnpalen om ziet liggen... Heb ik gedaan. Nee. We gaan het over een mummy hebben. In 1979, ik weet het nog goed, werd hij gevonden tijdens werkzaamheden in de Pieterskerk. Een echte mummy. Maar bijna een halve eeuw later is er nog altijd niets bekend over Kees Kist, zoals die door sommige kerkbezoekers wordt genoemd. Verslaggever Anita Jansen dook in de zaak en maakte de volgende reportage.
2: Dat was een timmerman die betrokken was bij de restauratie die toen speelde. En die haalde een plank weg en die kwam eigenlijk totaal onverwacht de mummie tegen.
3: Geen skelet, geen losse botten, maar een compleet gemummificeerd lichaam. Een zeldzame vondst in Nederland.
2: Ja, dat is wel echt bijzonder. Dus er zijn er wel een aantal, maar dit verhaal is wel uniek.
3: Nou, bijzonder, dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Want bijna 50 jaar later weten onderzoekers nog steeds niet wie deze persoon was. Sterker nog, zelfs het geslacht staat niet vast.
2: Nu die vragen opnieuw zijn opgekomen, is er echt ook onderzoek gestart naar datering. En onderzoek naar is het een man, is het een vrouw of zijn er andere dingen eventueel nog uit te vinden over wie deze persoon was.
3: En dat is opmerkelijk. Want jarenlang lag de mummie gewoon in de kerk, zichtbaar voor bezoekers in een glazen kist. Veel Leidenaren kennen hem nog onder de naam Kees Kist.
2: Hij is inderdaad bekend geworden, vooral ook onder de vrijwilligers van Pieterskerk als Kees Kist.
3: Hoe de mummificatie precies ontstond, heeft waarschijnlijk alles te maken met de omstandigheden in de kerk.
2: Dat vindt plaats als een mummie op een plek ligt waar simpel gezegd veel tocht is. Zodat er veel stroming is, waardoor het lichaam snel meteen uitdroogt en gemummificeerd wordt.
3: Aha, een zogenaamde luchtmummie dus. Maar hoe die persoon precies op die plek terecht kwam, dat blijft voorlopig een raadsel. Onderzoekers houden rekening met verschillende scenario's. Misschien gaat het om iemand in de 17e eeuw die in de kerk werd begraven. Misschien om iemand die alsnog later in de kerk werd bijgezet. Er zijn ook verhalen die terugvoeren naar de Tweede Wereldoorlog. Maar harde bewijzen ontbreken. Ondertussen loopt er een nieuw onderzoek. Onder meer naar de textielresten die bij de mummie zijn gevonden.
2: Dat gebeurt in Brussel. En daar zijn we van afhankelijk hoe snel dat laboratorium dat onderzoek kan uitvoeren. Dus het zou een kwestie van een paar maanden kunnen zijn, maar het zou ook nog een jaar kunnen duren. Dus we houden met alles rekening. We willen echt wel ons best doen om uit te vinden wie deze persoon was. En recht te doen aan zijn verbintenis met de Pieterskerk.
0: Een reportage van Anita Jansen. Ik denk bijna zeker te weten dat het niet Cleopatra is.
1: Nee, daar
0: er staat een kerk op en geen piramide.
1: Als we moeten wedden, dan zou ik het ook wel durven zeggen. Ja.
0: Een mooie reportage. Je kan ook het filmpje erbij zien, want dat is een televisiereportage geweest. Op onze website centraalplus.nl en op televisie te zien. Dit is Love Me Not.
4: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Show. Het is deze woensdag buurt. Weer uit je eigen buurt. En de verkeersinformatie. Staat daar file ja of te nee? Ik weet het. Het rijmt niet, maar...
1: Maar eerst nog even terug naar gisteren.
0: Want, ja, sorry.
1: Gisteren hadden we nog twee bezorgde Morsstraatbewoners.
0: Ja, ja dat, inderdaad. Die waren hier inderdaad in de uitzending om te vertellen over dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in de Morsstraat.
1: Ja, ze gingen een vreedzame actie uitvoeren. Omdat zij hebben eigenlijk last van mensen die illegaal de auto parkeren.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de mensen die niet daar parkeren en dan vervolgens lekker uitgaan of zo. Dit zijn eigenlijk mensen die de auto dan neerzetten op een plek in de Morsstraat waar ze niet horen stil te staan. En dan veinzen ze, al dus de bewoners, dat er even gevaren ligt en dan een achterklepje open. Alsof je even het laaien lossen bent. Eigenlijk als iedereen dat doet die dan even snel bij een winkeltje even wat moet halen. Dan staat dus jouw straat altijd vol.
0: Ja.
1: En daar hebben ze dus een actie tegen gevoerd. Daar kwamen ze aankondigen. En dus gisteren hebben ze dat rond de spits hebben ze het ook uitgevoerd.
0: Je hoort een van de buurtbewoners die verkleed actie voerde in een groen kostuum met een rode pet.
2: Ik woon hier in de buurt. En het parkeren hier, maar ook het hele harde rijden vanaf hier door de rest van de wijk baart me zorgen. Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken. Omdat er een auto aan komt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
3: Staat er op je vlag?
2: Ja, veilig. Er staat de oude Mors veilig, stapvoets wel zo veilig, langzaam rijden. En ik heb hartjes bij me om mensen uit te delen als ik ze heb gevraagd om wat rustiger te rijden. Dus we proberen het liever in Leiden te maken. Alleen af en toe wordt het een beetje ongezellig, zoals je net misschien zag. Niet iedereen die hier wil parkeren wordt vrolijk van deze actie. Dat is...
3: Gaat het wel werken, denk je, deze actie?
2: Nou ja, als druppel. Maar je hebt heel veel druppels nodig om een emmer vol te krijgen. Dus we doen meerdere druppeltjes en dit is de eerste.
0: Ik dacht dat ze het over de regen had.
1: Ja, die heeft ze iets later denk ik nog op de pakje gekregen.
0: Ja, dat denk ik wel. Een actie dus gisteren in de Morsstraat. En later vandaag op onze website centraalplus.nl. Daar kan je de hele reportage ook bekijken.
1: Ja, dus... Om het parkeren, maar ook om het snel wegrijden. Was ik je vergeten te zeggen.
0: Het was weer precies een zonderling nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Voorschoten verwacht in de tweede helft van 2028 te kunnen verhuizen naar de Zilverfabriek. Dat zegt burgemeester Nadine Stemmerdink in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Volgens de burgemeester is de aankoop van de Zilverfabriek een belangrijke stap richting een nieuw gemeentehuis. De afgelopen weken hebben de gemeente en betrokken wethouders gewerkt aan uitleg over de plannen en de besluitvorming. De gemeente Leiden kiest voor ontwerp 2 voor de herinrichting van de Driftstraat. Dat ontwerp kreeg de meeste steun van bewoners tijdens een participatietraject. Om tegemoet te komen aan zorgen over mogelijke overlast komt er een laag hek van een halve meter rond het geplande Panna-veld. Bewoners waarderen vooral het groene en open karakter van het ontwerp. De gemeente werkt het plan de komende maanden verder uit. De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor november 2026. In Voorschoten zijn straten volop versierd in aanloop naar het WK voetbal. Bewoners en ondernemers hebben vlaggetjes en versieringen opgehangen en doen mee aan een informele wedstrijd om de mooiste straat. De burgemeester is positief over de betrokkenheid van de inwoners. Wel roept zij op om rekening te houden met de veiligheid. Vlaggetjes moeten zo worden opgehangen dat hulpdiensten en andere voertuigen ongehinderd door de straat kunnen rijden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Wat lichte bewolking in de ochtend die gedurende de dag wat dichter wordt. En opnieuw enkele buien, mogelijk met weer wat hagel, onweer en windstoten. Een matige zuidwestenwind en aan zee is dat soms wat vrij krachtiger. En het wordt ietsje frisser, een graadje of 16.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 84 kilometer file in het land. En we hebben geluk, want er staan er best wel veel in de Leidse regio. Nee, dat is eigenlijk geen geluk natuurlijk. En de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 5 kilometer vertraging. En tussen Leidschendam en Hoogmade 7. Dan de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. 3 kilometer en 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: al een tijdje niks van haar gehoord?
1: Nee, die is misschien gewoon weer kijken of ze depressief kan worden, zodat ze goede muziek kan maken.
0: Ja, dat is waar. Want zij doet haar de albumnamen toch op basis van de leeftijd.
1: Ja.
0: Dus zometeen krijgen we 31.
1: Ik weet niet precies wat de volgende zou gaan worden. Ja. Maar ze heeft wel een keertje gezegd van ja, eigenlijk heb ik alleen maar weer een goed album als ik weer een keertje heel verdrietig ben geweest. Als iets ergs gebeurt, maar mijn leven is te leuk. Ja. Dat heeft ze wel een keer gezegd.
0: Oké. Okay. Ik vond er staat een filmpje ergens online. Dan is er een soort van soort Adele-wedstrijd. Wie kan het beste Adele nadoen?
1: Mm.
0: Maar daar doet zij ook aan mee. En dat wordt pas op het einde bekend. Ja, en die mensen die haar dus nadoen, dus de fans, die wordt natuurlijk helemaal lyrisch. Echt een hilarisch filmpje.
1: Ik ken er wel een goede impersonator. Die gaan we zo verdraaien, oké?
0: Dat is goed.
1: Ja, een track waarvan ik denk van, die klinkt alsof Adele erop zit.
0: We gaan het eerst over Centra Plus, de burgemeester, hebben. Want de burgemeester van Voorschoten, Nadine Stemerdink, die wil het hebben over 30 kilometer per uur. Rudolf Slappendel, presentator, is deze week op zoek in de burgemeesterskamer van de burgemeester van Voorschoten dus. En daar staan al allemaal geknutselde 30 kilometer per uur borden. Nou, de burgemeester legt uit wat het verhaal daarachter is.
2: Een week of twee geleden is een vertegenwoordiger van alle leerlingen van alle basisscholen. Ze zijn hier geweest om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in Voorschoten. En het verzoek te doen aan mij om op alle wegen in Voorschoten maximaal 30 km per uur in te voeren. Dus ik had die in ontvangst genomen. Ze hadden ook netjes een petitie opgesteld. Die heb ik als voorzitter van de raad doorgestuurd naar de gemeenteraad. En ik zei ook van, goh, vind je het leuk dat de borden hier even staan op mijn kamer? Nou, dat vonden ze ook leuk. Dus daarom staan nu een aantal borden ook nog hier.
3: Ja, de kinderen komen dan naar u toe, die overhandigen zo'n petitie. Deze borden ook als tastbaar aandenken eraan. Maar hoe realistisch is dat nou als kinderen zoiets willen en ze bieden een petitie aan? Kan je daar als gemeente echt wat mee? Of?
2: Het is uiteraard aan de gemeenteraad, aan de politiek. Ik heb ook aan de kinderen aangegeven dat ik er niet over ga. Iedereen denkt altijd dat de burgemeester overal over gaat. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Ik heb aangegeven dat ik begrijp dat zij aandacht hebben voor de verkeersveiligheid. Dat ik het ook heel goed vind, hè, dat kinderen zich daarvoor inzetten, daarover nadenken. Maar ik heb ook gezegd dat we nooit alles kunnen uitsluiten. Dus dat er zullen altijd, helaas, verkeersongelukken blijven gebeuren. Dus we moeten oppassen dat we niet denken dat we hier dat dan direct alles veilig is. Maar tegelijkertijd, en dat zien we in alle dorpen en steden, dat er natuurlijk wegen zijn waarbij we ook allemaal zien dat er echt wel te hard wordt gereden. Of als je daar minder hard rijdt, dat dan de verkeersveiligheid beter wordt. Maar 100% zal het nooit worden. En dat is iets waar we ons moeten realiseren.
3: Maar dat het iets is wat van kinderen komt, dat neem je net zo serieus als dat er volwassenen een petitie.
2: Zeker, zeker. Ik vind dat een ieder die in dit geval in Voorschoten woont en op een constructieve wijze meedenkt over hoe we Voorschoten beter kunnen maken, op wat voor manier dan ook, die zijn altijd van harte welkom bij mij.
0: En een foto van de burgemeester met de geknutselde 30 kilometer per uur borden check je ook op onze website of in de app.
1: En wat vind jij er nou van, zo'n 30 kilometer binnen een bebouwde kom? Want jij rijdt meer auto dan ik.
0: Ja, ook dacht jij rijdt alle 80.
1: Nee, jij rijdt vaker auto dan ik. En ik heb er als automobilist, maar ook als fietser, eigenlijk niet zoveel last van dat iemand 50 rijdt. Ik vind het nooit zo erg.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan me voorstellen als je een wat minder begaan persoon bent, misschien een kind of een senior, dat je dat wel lekker vindt dat mensen 30 gaan. Maar voor jou als automobilist?
0: Nou, aan de ene kant, op sommige plekken vind ik 30 km per uur echt compleet logisch. Singles in Leiden, maar ook bijvoorbeeld gewoon door de stad heen, de Hooigracht. Volgens mij is dat nu al 30, maar dat was 50. Daar kan je gewoon niet veilig 50 rijden.
1: Dus niet comfortabel ook?
0: Nee, want je bent... Dat. Dus daar is het volkomen logisch dat je 30 mag. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, daar heb je gewoon wat wegen buiten het centrum. En dat is een soort Churchill-laan. Dus dat zijn dan twee banen en een kilometer lang echt zo...
1: Ja,
0: een soort
1: stoplicht, American stoplicht, Avenue. Stoplicht, stoplicht.
0: Ja, en daar mag je dan 30. Dan zit je dus in je auto, rijd je dus 30, kijk je naar rechts. Dan zie je over het fietspad zie je gewoon brommers, fatbikes, alles voorbij rijden. Mensen halen je in. Of mensen gaan op hun teller 29 rijden. Dus effectief rijden ze 24. Ah, dat is echt zenuwslopend.
1: Ja, waar zit het dan in? Want eigenlijk is het wel lekker toch dat iedereen een beetje dezelfde snelheid rijdt. Van inderdaad opgevoerde fatbikes en brommers tot auto's.
0: Ja, maar je wordt ingehaald.
1: Oké.
0: En dus het voelt alsof je niet vooruit komt. En als je op zo'n weg rijdt en het is open, het is ruim. Er zitten verkeerslichten, dus het voelt ook heel veilig. En het zal denk ik dan ook wel veilig zijn. Dan is het zo van, ja, maar ik word hier gewoon een beetje betutteld. Ik kan hier gewoon hartstikke veilig 50 rijden. Joh, ik kan hier veilig 100 rijden. Dat gevoel heb je dan. Ja, dan ga je natuurlijk niet 30 rijden. En als we dan wel die 30 zo'n bord neerzetten. Ja.
1: Ja, daar komt wel een beetje op neer. Dat is dat de wegen eigenlijk ook 30 moeten uitstralen.
0: Ja, maar dat is ook precies de discussie. Heel veel gemeenten die zijn nu bezig met, oh, we plakken overal 30 km per uur bord op. Maar dat werkt dus niet. Want de weginrichting moet ook zodanig zijn dat je er, dat het uitnodigt om 30 te rijden.
1: Ja, dat kost iets meer tijd en geld, hè?
0: In Leiden, ja, dat klopt. In Leiderdorp op de baanderij, op de Rietschans. Verschrikkelijk ongeluk gebeurd in maart 2 jaar geleden. Maar die weg is daar een soort van ingericht nu. Dat je er uitgenodigd wordt om 30 te rijden. Schoolzone, daar heeft een drempel gelegen. Allemaal dat soort dingen. En dan werkt het. Maar als je nu bijvoorbeeld op de Churchilllaan in Leiden een bord 30 neerzet, het heeft nul zin. Want niemand gaat 30 rijden. Dan gaan ze weer flitspalen neerzetten. Automobilisten weer agressief.
1: Dat is toevallig de enige plek waar ik misschien wel 30 zou rijden. Omdat je toch wel stoppelend naar stop ligt. En ik heb er nooit zoveel zin in om dan op te gaan trekken naar 50. Om gelijk weer in de blokken te gaan.
0: Als je daar dus 100 rijdt, dan heb je groene golf. Nee, grapje. Daar weet ik niks van.
1: Ja, en misschien is het ook gewoon een beetje gewenning met z'n allen. Hè? Dat op den duur dat we gewoon, als jij je rijbewijs haalt met binnen iedere bebouwde kom mag je 30 rijden. Dat je eigenlijk niet anders meer gewend bent.
0: Ja, maar zorg dan voor dat die weginrichting ook klopt.
1: Ja, dat zou het wel allemaal een stuk.
0: Kijk, de singles in Leiden.
1: Synchroon maken.
0: Die singles in Leiden, daar hoef je die borden 30 niet eens neer te zetten. Want het nodigt compleet niet uit om daar harder dan 30 te rijden. Ja, misschien 35, 40. Oké. Maar er gaat daar niemand 70 rijden. Want nee. Het kan niet. Je wordt niet uitgenodigd. En op de Churchilllaan, ja, daar staan die flitsers natuurlijk op. Dus het blijft een moeilijke discussie.
1: Nou, misschien wordt het dan maar hopen dat het een beetje gewenning is. En langzaamaan, hoe meer gewenning er komt, hoe meer weginrichting er komt. Dat het allemaal.
0: Ja, maar het is een beetje kip of het ei verhaal natuurlijk.
1: En over 50 jaar hebben we toch vliegende auto's en al die wegen niet meer nodig.
0: Nou, dat zeiden ze 50 jaar geleden ook.
1: Oh ja.
0: We hadden het net over Adele. Ik begin even opnieuw.
1: Een nadoenwedstrijd.
0: Een nadoenwedstrijd, ja. So you think you can Adele nadoen. En toen bleek zij hetzelfde te zijn. Ook in die club met mensen. En toen zei je, ja, maar ik ken ook nog wel een artiest die er heel erg op lijkt.
1: Ja.
0: Nou, ja? Ik ben benieuwd.
1: In deze track van Avicii, die heet Addicted to You, daar zit Audra May. Zij is de zanger, maar ze is een Amerikaanse zangeres. Ja. En de eerste keer dat ik het hoorde van, is het een guest appearance van Adele? Is dus niet zo. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd of jij het er ook in hoort.
0: Oké, nou we gaan luisteren.

0: Als je een wedstrijd zou hebben, zou je haar kunnen uitnodigen, ja, toch? Om erna te doen.
1: Avicii en Rick natuurlijk. Dit is de Centraal Plus op de show. 7:50, dus we gaan snel door. We gaan naar de avondvierdaagse toe. Gisteravond ging namelijk de Leidse avondvierdaagse van start.
0: En zo. Ja. Gelijk een gigantische donderbui op een donder.
1: Ja, we gaan straks even bellen met Jeroen Weijermans over de Leidse avondvierdaagse. Maar we waren er gisteren natuurlijk ook bij. Net voor de start, verslaggever Brigitte Disseldorp in gesprek met enthousiaste kinderen.
2: Hebben jullie er zin in?
3: Ja!
2: De avondvierdaagse in Leiden, wat is er zo leuk aan?
4: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden en je loopt heel vaak. Dus.
5: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en ja, het is gewoon leuk.
2: Met wie loop jij?
4: Met twee vrienden van school.
2: Ja. En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
6: Ja, zeker. Ja.
5: Natuurlijk. Ik wil natuurlijk wel de medaille hebben.
1: Ja, die wil je natuurlijk, hè? Medaille.
0: Het is duidelijk, die wil gewoon een medaille hebben. Niet voor de lol, we doen het voor het metaal.
1: De Leidse Avondvierdaagse Stichting Sport in Beeld, organisator van de Leidse Avondvierdaagse, streeft ernaar om zoveel mogelijk Leidenaren en vooral kinderen te laten sporten en bewegen. Ook aan kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, wordt gedacht. Zo wordt tijdens de Avondvierdaagse geld ingezameld voor het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Gevestigd in het LUMC in Leiden natuurlijk. Je hoort Arno Roest, kindercardioloog bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, bij de start van de eerste avond van de Avondvierdaagse.
7: Ja, ontzettend blij. We hebben al een aantal jaren een hele goede samenwerking met Sport in Beeld, die de Leidse Avondvierdaagse organiseert. En het is weer een festijn om hier al die kinderen te zien die zich lekker aan het bewegen zijn. Maar ook wel met de gedachte aan de kinderen die in het ziekenhuis liggen en die niet kunnen bewegen.
2: We hebben ook vandaag een extraatje wat ze kunnen doen, hè?
7: Ja, dat is superleuk. We hebben hier de goodiebag, die is sowieso heel erg leuk. En wat we hier hebben, is de kleurplaat voor de kinderen die meewandelen. Die kunnen ze kleuren, kunnen ze mooie prijzen winnen en die geven wij dan aan de kinderen in het kinderziekenhuis.
2: Wat gaan jullie met het ingezamelde geld doen?
7: Nou, we zijn sowieso met heel veel dingen bezig om het verblijf voor kinderen in het kinderziekenhuis beter te maken. En dan moet je denken aan een camera die iets op het plafond projecteert. Op bewegwijzering in het kinderziekenhuis, in het LUMC. Prikcadeautjes die kinderen kunnen krijgen als ze een vervelende behandeling hebben ondergaan. Dus ja, genoeg dingen die we daarvan willen kopen.
1: De Leidse avond, vierdaagse dus. En we gaan zo meteen om 7:45 even bellen met Jeroen Weijermans. Want gisteravond was hij erbij. En ik wil vooral even horen, hè, het was natuurlijk slecht weer.
0: Ja.
1: Hoe is dat afgelopen?
0: En moet hij al blaren prikken? Of heeft hij al heeft die voeten van staal inmiddels?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar gaan we het straks over hebben. Dit is Eva Levine en Complicated. Onderweg het moeilijkste spelletje van de radio ter wereld. Namelijk de 1 seconde ronde.
8: Life's like

0: toch een beetje het gevoel dat deze plaat nou niet echt dateert of zo. Avril Lavigne Complicated al uit 2002, maar hij voelt gewoon lekker.
1: Ja, misschien ben jij blijven hangen. Dat kan ook. Ja, ik wel hoor. Ik ben een beetje blijven hangen nog af en toe in die eerlijk 2000.
0: Noem je me nou gewoon oud?
1: Nee, ik noem je gewoon heel ja, ik weet niet, je kan me hier nu uitlullen. Ja, ik noem die oud.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Vanaf morgen is de ochtendshow alleen met Mark. Nee hoor. Nee. Het is de 1 seconde ronde, het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse radio en eigenlijk de wereldse radio. Want je hoort 1 seconde van een liedje en dan is het de bedoeling dat je dan een mailtje stuurt met daarin de titel en de artiest. En die moet dan wel corresponderen met het liedje dat we even na 8 uur gaan draaien.
1: Ja, en Avril Lavigne heeft hier in een heel, heel ver verleden inderdaad een liedje over geschreven.
0: Complicated, ja.
1: Dat is een moeilijke geval. Nee, dus dat tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen naar achter. En als je mee wil spelen, ben je van harte welkom om na te denken over welke dat ook alweer is. En de opgave van deze woensdag 10 juni klinkt als volgt.
0: En wat kan je dan winnen?
1: Nou, een tasje. Dus een leuke tote bag.
0: Het moeilijkste spelletje van de radio en dan een tasje. Wat zit er in het tasje?
1: Een pen en een sleutelhanger. En als jij
0: niet zomaar een pen en niet
1: als jij
0: zomaar
1: zo vervelend blijft doen, dan geef ik ook je broek weg.
0: Ja. Oh, dat is goed hoor. Dus wil jij winnen?
1: Een tasje, een pen, een...
0: Wat zat er nog meer in?
1: Een sleutelhanger.
0: Sleutelhanger en de broek van Mark. Dan kan je even een mailtje sturen. ochtendshow@centraalplus.nl. Nog 1 keer de opgave. Ja, ik ken de plaat wel. Ik ga even diep graven welke titel en artiest het is. Want ik wil natuurlijk wel mijn eigen broek winnen.
1: Ja.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken, een bus ging in vlammen op, politieauto's werden aangevallen, winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files in de Leidse regio. De een op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 10 kilometer vertraging. En op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 4 kilometer vertraging. Je doet er daar 3 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen op deze woensdag 10 juni. Centraal Plus. Met nu Taylor Swift. Dit is Opalite.

0: Anita, Taylor Swift en Opa Light tijdens de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen.
1: Wat is er? Helemaal avondvierdaagse sfeer. Tita, Taylor Swift. Hey. Ja, die liedjes. Ik moet gelijk aan die liedjes denken met de avondvierdaagse.
0: Oh ja. Ja, we gaan het straks over de avondvierdaagse hebben met Jeroen Weijermars.
1: Dat klopt.
0: Nou ja, dat. Maar ik zit inderdaad gelijk even aan die liedjes te denken. Want welke liedjes zongen we vroeger altijd bij de avondvierdaagse?
1: Nou,
0: ik heb een potje met...
1: Ja, ja. Precies.
0: Ja.
1: En we hadden ook mijn tante uit Marokko. Ik heb een tante uit Marokko en die komt... met galm. we zijn er bijna aan het einde natuurlijk.
0: We zijn er bij... Ja. Ik weet ze allemaal niet meer.
1: Oh, die tien kleine visjes zwommen in de zee. En dan iets met blub. Dus we gaan het straks even vragen of die liedjes nog een beetje in stijl zijn. Of dat wij gewoon enorm ank en dat die liedjes totaal niet meer van pas zijn. We horen het straks.
0: Zeker weten. Het nieuws uit je eigen buurt. We beginnen even bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dat is een beetje de burgemeester van de provincie. Maar hij waarschuwt gemeenten dat ze zich gewoon aan de wet moeten houden. Het gaat om de commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Want die wet, de spreidingswet, is in steeds meer gemeenten niet meer heilig. Het blijkt onder meer uit de coalitieakkoorden in Rijswijk en Wassenaar. Kolff is er niet blij mee. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overrulen, zegt hij. Het gaat om de opvang van asielzoekers. Bijvoorbeeld in Rijswijk zeggen ze dat het de beurt is aan andere gemeenten. En in Wassenaar wordt de opvang ook afgeschaald. Als het contract daar in 2028 afloopt, verdwijnen er bijna 700 plekken.
1: Zo.
0: Dus dat is wel fors.
1: Ja, het is wel een beetje apart dat dan dus eigenlijk inderdaad de provincieburgemeester soort van... dan moet zeggen, jongens, doe even de wet opvolgen. Een beetje open deur natuurlijk.
0: Ja, maar het zorgt

0: Nou, dat die hele, het laat wel zien dat die hele asieldiscussie natuurlijk echt onder hoogspanning staat. En ik vind het ook wel lastig, want niemand kent de cijfers echt goed. Als je dan gewoon willekeurig aan iemand vraagt, nou maar hoeveel mensen vragen er dan in Nederland asiel aan per week bijvoorbeeld? Nou, dan hoor je van ja, 100 mensen tot 10 miljoen en alles daartussen. Ja, de hele discussie is ook wel een beetje gebaseerd op gevoel en niet op echte cijfers.
1: Ja, dat lijkt heel veel te gebeuren. Dat mensen gewoon hun onderbuikgevoel heel belangrijk vinden. En dat is ook heel belangrijk. Maar staaf dat dan ook eventjes bij iets anders? Ja. Want als je een emotie hebt, dan moet je dat natuurlijk wel, dan moet je even wat mee doen. Maar als je dan compleet er blind op staart, dan maak je eigenlijk geen vrienden en maak je het zelf ook helemaal niet makkelijk.
0: Nee, ja, en het is natuurlijk ook. Kijk, dat er woningtekort is, dat weten we. Dat is al jaren aan de gang. Want daar wordt vaak gezegd, ja, maar er komen heel veel asielzoekers binnen. En we hebben al geen plek voor onze eigen jongeren. Nou, dat is ook zo. Dat ontkent niemand. Alleen, wat is dan de oorzaak daarvan?
1: Nou, het is een beetje de waar ben je geboren. Vind jij dat je meer recht hebt op een plekje in Voorschoten als je in Voorschoten bent geboren?
0: Vind ik wel.
1: Dan iemand die daar niet vandaan komt?
0: Ja.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen.
0: Maar als er geen huizen worden gebouwd, dan heeft niemand een plek.
1: Nee.
0: dat is dus ook wat de afgelopen jaren verkeerd
1: is. En is het alternatief dan ook van, moet jij dan met een maatje ergens in een appartementje wonen? Of blijf je nog bij je ouders zitten? En moet jij eerder een eigen huis hebben? Vind je dat belangrijker dan dat iemand die maar gewoon nul huis heeft uit een oorlogsgebied komt? Weet je wel, ik kan me goed voorstellen, denk ik van ja, sorry, ik moet toch ook ergens wonen? Dus er is ook niet echt één duidelijk antwoord op.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk wel regels voor dat woonruimteverdeelsysteem.
1: Ja.
0: Ja, als je gewoon 10 jaar ingeschreven staat of 8 jaar, heb je recht op een woning. Het is niet dat elke willekeurige asielzoeker bovenaan die lijst wordt gezet. Nee. Maar ook daar, die discussie is natuurlijk ook enorm onderbuikgevoel en gepolariseerd.
1: Ja. Het is ook lastig, maar ik denk dat bijna niet iedereen heeft gelijk.
0: Ja, en excuses waren het niet, maar er was wel erkenning in de gemeenteraad in Leiderdorp dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Wethouder Daan Binnendijk die zei dat zowel de gemeente, sportfondsen als de verenigingen lessen moeten trekken uit de communicatie rond de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. Het zwembad daar is dicht en dat was natuurlijk even lastig, want waar moeten de kinderen dan zwemles krijgen? Nou, dat gaat gebeuren in het Wedden in Voorschoten. En de verenigingen die daar gebruik maakten van het zwembad, die zijn verspreid over de regio. Het hele artikel op onze website centraalplus.nl.
1: En al die zwembaden die moeten nog wel even een goede mascotte krijgen.
0: Jazeker. Harry Haring.
1: Ik ben fan van Harry.
0: Van ZVL 1886 natuurlijk.
1: Ja, daar ben ik fan van. Van die mascotte.
0: Ja, maar
1: en voor mascottes aan zich vind ik gewoon helemaal top.
0: Maar voor zwembad het Wedden natuurlijk gewoon
1: een gruthol.
0: Ja, Wally de Zeeleeuw of zo.
1: Regelen?
0: Een grutto, trouwens.
1: Ja, iets een watervogel. Dat is toch leuker dan een meeuw?
0: De 1-seconde ronde, het moeilijkste spelletje van de radio. Over iets minder dan een minuut, dan hoor je de hele track. Maar je kan nu nog snel meespelen als je een mailtje stuurt naar ochtendshow@centraalplus.nl met de titel en artiest van de plaat die je nu hoort. En hij is vrij lastig vandaag.
1: Nou, ik heb de tracknaam heb ik wel vaak binnengekregen, hoor.
0: Ja, maar
1: alleen de naam van de artiest is wat ingewikkelder.
0: Hij is al wel, de track is alweer 11 jaar oud, zie ik staan.
1: Zo.
0: Ja, dat is wel even geleden. Dit is de Centraal Plus ochtendshow met verder in de show zometeen even bellen over de Leidse avond 4-daagse. Hoe is dat allemaal gegaan? En jij zei net iets over een grutto. Dat is wel leuk, want om 9:15 dan...
1: Komt er een grutto in de uitzending?
0: Nee, zeker niet. Maar wel Frowine, want binnenkort is het Nationale Buitenspeeldag. Of althans, dat is vandaag.
1: En Frowine is getrouwd met een grutto.
0: Nee, ook niet. Het gaat over de natuurspeeltuin in Leiderdorp. Want die bestaat 15 jaar.
1: Grut, wat leuk.
0: Zeker weten. En je kan daar zandtaartjes bakken. Ontdekken en onderzoeken wat er allemaal leeft in een natuurspeeltuin. En het kampioenschap vogelfluiten.
1: Ah, dat is toch gezellig voor het kleine grut.
0: Dus Rabin gaat daar vanmiddag naartoe om een grutto na te doen.
1: Grutto!
0: Ik wist niet dat alle grutto's uit het oosten van het land kwamen.
1: Ik ook niet, tot net.
0: De oplossing van de 1-seconde ronde is Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Walk the Moon en Shut Up and Dance tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Gisteravond startte de Leidse avondvierdaagse. Duizenden kinderen en veel ouders en begeleiders verschenen aan de regenachtige start bij Sporting Trigon. Blikken terug met Jeroen Weijermars van de organisatie. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nog blaren moeten prikken of viel dat allemaal wel mee?
1: Nee, dat viel reuze mee. En zoals je bij de introductie zei, de regenachtige start. Nou, dat viel ook reuze mee, gelukkig.
0: Ja, want moet ik even heel eerlijk zeggen. Hè? Dan word je even gebeld van, joh, vind je het leuk om even in de uitzending wat te vertellen? En dan wordt er natuurlijk het een en ander geproduceerd. Dus wordt er een tekstje geschreven. Maar het was wel slecht weer voorspeld. Maar het viel
1: zeker
0: eigenlijk wel mee, denk ik. Want hebben jullie buitje echt gemist?
1: Nou ja, we zaten 's ochtends inderdaad met samengeknepen billen te kijken naar de weersverwachtingen. En er was zelfs een verwachting uitgesproken dat vanaf 3 uur code geel zou zijn en er onweer. En ja, als er onweer komt, dan ben je gauw klaar. Dan ga je niet met z'n allen op een groot veld staan natuurlijk. Dat is het slechtste wat je kan doen. Maar ja, langzaam maar zeker zagen we het steeds beter worden. En uiteindelijk zijn we gewoon in een stralend zonnetje zijn we gestart.
0: Kijk, en het was gisteravond laat wel even onweer en bliksem en zo, maar tijdens de wandeling dus gelukkig niet. Wanneer moet je als organisatie dan bedenken van joh, vandaag kan het niet doorgaan? Is dat dan bij een bepaalde code of zo?
1: Ja, als dat, wij houden ons gewoon aan de, zeg maar, de KNMI-codes die iedereen inmiddels wel kent. En soms waarvan mensen wel zeggen, nou, ze worden wel wat te snel afgeroepen over ons, maar... Daar kijken we toch heel streng naar. En code geel kun je wel gaan lopen mits er geen onweer is. Maar dan moet je wel rekening houden met snel veranderend weer. Code oranje, ja, dan gaat de boel meteen dicht, zeg maar. En code rood, ja, dan moet je het helemaal niet willen. Nee. Want dan moet je eigenlijk het beste gewoon binnen zitten.
0: Gisteravond dus in een stralend zonnetje. Het was gewoon prima weer. Was het lekker loopweer? Was het te warm, te koud?
1: Nee, het was juist, eigenlijk was het het beste loopweer wat je kunt bedenken. Een graadje op 17, 18, dan is het niet te warm en is het niet te koud. Kinderen die, sommigen rennen toch een stukje of die zijn toch een beetje beladen met een rugzak van een sponsor en dat soort dingen meer. Ja, die gaan toch automatisch wel warm worden. Dus het was prima weer om die 5 kilometer door Leiden heen te wandelen.
2: En Jeroen, wat neem je dan allemaal mee in zo'n zakje? Want vroeger moest altijd een banaan in water. Maar ja, het was ook altijd een soort van een lekker slap excuus om suiker mee te nemen. Want dat is goed voor het lopen. Dat iedereen gewoon afgeladen vol met snoep liep.
1: Ja, gelukkig hebben we dat bij onze avondvierdaagse nog een beetje buiten de poort kunnen houden. Ze krijgen van ons allemaal een zogenaamde goodie bag. Er zitten wat spulletjes in van onze sponsors en partners. En onder andere ook van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Een keycord waar de stempelkaart aangehangen kan worden. En voor de rest, onderweg krijgen ze inderdaad een appeltje. Soms kunnen ze wat water tappen bij waterpunt en dat soort zaken meer. En gelukkig zijn er bij ons niet, want ik heb ook wel plaatjes gezien op de socials van de avondvierdaagse waar kinderen ongeveer bedolven zijn onder de snoep. Nou, dat hebben we gelukkig niet gezien en dat hopen we eigenlijk ook een beetje zo te houden.
2: Wel zo verstandig. En wat is het, maar dat mag waarschijnlijk de pret niet helemaal drukken. Ik moet ook gelijk denken aan mijn vroegere avondvierdaagse deelnames. Wat deden we volgens mij al 10 kilometer, dit man ook. Echt een tak eind was het eigenlijk. Maar dan, om de sfeer een beetje in te houden, gingen we allemaal liedjes zingen. Maar dus, we gingen even in onze eigen achterhoofd graven. Van, mijn tante uit Marokko, een potje met vet, 10 kleine visjes. Zijn dat nog steeds een beetje de hits van de avondvierdaagse? Of hebben we nu compleet nieuwe hits?
1: Nou, die zitten er nog steeds in. Hoewel ik wel moet zeggen dat het minder gezongen wordt dan een pak een beetje 10 jaar geleden. Maar we hebben natuurlijk op een zeker moment Kinderen voor Kinderen heeft ook een avondvierdaagse nummer gemaakt ooit. Dus die wordt ook nog gezongen. Dus ja, dat wordt gebeurd allemaal langs onderweg gebeurt het allemaal inderdaad. En wij starten eigenlijk zelf altijd, elke avond om 6:30 starten wij altijd met Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.
0: Oké,
1: okay.
0: Kijk, maar
1: dat is
0: een klassieker.
1: Echte hit. Ja, dat is een echte hit. Wel een one-hit wonder, heb ik me ooit laten vertellen. Maar daar starten wij altijd mee.
0: Kijk, de avondvierdaagse in Leiden. Gisteravond was dus de eerste dag. En vanavond dus dag 2. Hoe zijn de weersverwachtingen voor vanavond?
1: Ja, het lijkt erop dat we er weer precies tussendoor sneaken. Dus de hele dag is het redelijk droog. Tot het eind van de middag, daar komen er wat buitjes. En dan geeft hij om een uurtje of 6, zeg maar, dat het zo'n beetje voorbij zou moeten zijn. En dan begint het weer om een uur of 9. Nou ja, wat ons betreft is dat qua timing van de weergoden best passend. Want dan kunnen wij om 6:30 weer droog starten. En dan, als al iedereen om een uurtje of 9 weer thuis zit en onder de douche staat. Dan, en zich aan het voorbereiden is voor de derde dag dan alweer. ja, dan zijn komen de buien. Maar dat kan ons dan niet meer deren.
2: En tot zover het weerbericht op Centraal Plus. Dit was Jeroen Weijermars.
0: Jeroen Weijermars inderdaad van de Stichting Sport in Beeld. Dankjewel en veel succes de komende dagen.
1: Gaat lukken, dankjewel.
3: Centraal Plus, Mark, plus Rabin, is lekker wakker worden.

0: Gone, Gone, Gone van David Guetta, want Frans. Teddy Swims, want Amerikaans. En Towns and I, want Australisch.
1: Heerlijk! Het is de Centraal Plus ochtendshow, internationaal georiënteerd. Maar wel het nieuws uit je eigen buurt. Hey, top man!
0: Maar internationaal tot lokaal, we doen alles.
1: Oh, die zitten. Ja, en dan nu het weerbericht van Venus. Ja. Nee hoor. Wel tijd voor het weer nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt. En straks gaan we het over de natuurspeeltuin in Leiden-Dorp hebben. Want het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. En ze hebben een jubileum te vieren. En je kan er wat winnen met zandtaartjes maken. En je kan meedoen aan het kampioenschap vogels nadoen.
0: Oeh. Ja, vogels nadoen, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja. Wees de dodo na. Ja, dit grapje heb ik al gemaakt. We gaan naar het nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Voorschoten verwacht in de tweede helft van 2028 te kunnen verhuizen naar de zilverfabriek. Dat zegt burgemeester Nadine Stemerdink in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de burgemeester. Volgens de burgemeester is de aankoop van de zilverfabriek een belangrijke stap richting een nieuw gemeentehuis. De afgelopen weken hebben de gemeente en betrokken wethouders gewerkt aan uitleg over de plannen en de besluitvorming. De gemeente Leiden kiest voor ontwerp 2 voor de herinrichting van de Driftstraat. Dat ontwerp kreeg de meeste steun van bewoners tijdens een participatietraject. Om tegemoet te komen aan zorgen over mogelijke overlast komt er een laag hek van een halve meter rond het geplande Pannaveld. Bewoners waarderen vooral het groene en open karakter van het ontwerp. De gemeente werkt het plan de komende maanden verder uit. De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor november dit jaar. In Voorschoten zijn straten volop versierd in aanloop naar het WK voetbal. Bewoners en ondernemers hebben vlaggetjes en versieringen opgehangen en doen mee aan een informele wedstrijd om de mooiste straat. Burgemeester Nadine Stemerdink is positief over de betrokkenheid van inwoners. Wel roept ze op om rekening te houden met de veiligheid. Vlaggetjes moeten zo worden opgehangen dat hulpdiensten en andere voertuigen ongehinderd door de straat kunnen rijden. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
0: Ondanks de vrij zonnige ochtend, toch iets meer bewolking als we het over weer gaan hebben. De gedurende dag. Opnieuw ook weer wat enkele buitjes. Misschien zelfs met hagel, onweer en windstoten. Een enorm niet heerlijke avondvierdaagse weerbericht, als ik het zo moet zeggen.
1: Maar misschien gaat het net als gisteren gewoon goed komen.
0: Hopelijk is hier allemaal niks van waar. En wordt het gewoon heerlijk wandelweer. Ondanks de vrij frisse 16 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan best wat files in de Leidse regio. Dit zijn ze. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade. 5 kilometer vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer. En door die vertraging op de A4 en de A44 is het ook druk in de Corbelo-tunnel. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging, 4 kilometer.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dat is de Centraal Plus ochtendshow. En nog heel even, dan is het zover, het WK voetbal.
1: Ja, dat gaat morgen van start. En dan op een gekke tijd. Voor ons valt het wel mee. Het is om 9:00 s'avonds bij ons.
0: Ja.
1: Dan is die eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Hey ho.
1: Zie, dat is de Leidse connectie, denk ik. Met de zangeres zonder naam. Maar voor de rest, het hele weekend zijn eigenlijk hele gekke tijden gaan tegenkomen. Er is bijvoorbeeld een wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Als jij toevallig een Tsjechse leienaar bent of een Tsjechse voorschotenaar bent of iets dergelijks, mag je om 4:00 uit de veren, 4:00 ochtends.
0: Hoppakee, lekker man.
1: En dan, anders kun je nog even naar Amerika Parkwa kijken op zaterdag, 3:00 s'nachts. Ja, wordt gezellig. Alle wekkers gaan helemaal gek dit toernooi.
0: Ik vind de oranje koorts nog wel meevallen. Ik hoorde wel wat over, maar misschien moet het ook nog even komen. Dat is natuurlijk elke vier jaar.
1: Ik zie wel wat huisjes, hoor.
0: Ja, en bijvoorbeeld in Voorschoten, daar is een verschillende straten zijn versierd. Er is inmiddels een heuse vlaggetjeswedstrijd gaande.
2: Nou joh, als je daar aan de overkant kijkt, bij de overbuurman, die had wat vlaggetjes hangen. Toen dachten wij hier, dat kunnen wij beter. Dus we hebben hier de hele rij volgehangen met oranje vlaggen. Toch een beetje Nederland zelf te ondersteunen.
3: WK voetbal staat voor de deur en uiteraard, zoals we altijd zeggen, we gaan weer wereldkampioen worden, toch? Je ziet overal steeds meer straten en wijken zie je oranje kleuren, oranje vlaggetjes, beesten zie je overal komen, oranje leeuwen en zo. Onwijs gaaf om te zien.
4: En dat mag ook, hè?
3: Zeker mag dat, want het is een hartstikke mooi feest en goed dat mensen zich daar zo verbonden mee voelen.
4: Bijna een wedstrijd eigenlijk hier.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus we wachten nog aan de overbuurvrouw, want daar hangt nog niks.
3: Vier vooral het mooie oranje feest. Hang de vlaggetjes op, maar hang ze wel zo op dat we ook de hulpdiensten zoals de brandweer, maar ook onze eigen vuilniswagens er gewoon nog door de straat heen kunnen rijden. Dus de vlaggetjes op 4,5 meter hoogte in de straat, dan komt alles helemaal goed.
2: Nou, ik denk kwartfinale en dan is het klaar. En dat is heel positief, denk ik. Maar we gaan het afwachten, je weet het nooit.
1: Nou, lekker nuchter, lekker Hollands. Ja, het wordt allemaal bagger, maar we gaan proberen wat moois van te maken.
0: Ja, 4 meter hoogte is minimaal, oranje boven.
1: Ja.
0: Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Met zometeen gaan we het hebben over de natuurspeeltuin. Eerst Fleetwood Mac en Everywhere.

0: Everywhere tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Ja, hier in de regio staan ze bekend als Fleetwood Mac.
0: Wat? Hè?
1: Vliet?
0: Oh, ik denk, wat zeg jij nou? Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. En dat wordt gevierd onder meer in Leiderdorp. Maar dat is ook niet de reden dat ze daar het feestje hebben. We gaan het hebben over de natuurspeeltuin De Dwarstuin in Leiderdorp. Want die bestaan maar liefst vandaag 15 jaar. Vrouw Wien in de studio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een mooie mijlpaal.
2: Zeker, zeker. Daar zijn we ook heel blij mee en heel trots op.
0: Voor iedereen die het niet kent, natuurspeeltuin. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dat is een hele mooie plek in de Bloemart. Waar je van alles kan beleven in de natuur. Dus je kan er met water spelen en je kan er klimmen. En je kan er lekker met zand spelen. En je kan er plantjes plukken en diertjes vinden. Ja, het is gewoon van alles te doen. Maar net waar je zin in hebt.
0: Dat is ook wel het grote verschil met een gewone speeltuin in een nieuwbouwwijk.
2: Zeker, je moet het hier wel een beetje zelf verzinnen.
0: Gaat dat een beetje goed?
2: Zeker, ja. Kinderen verzinnen de leukste dingen daar om te doen. En dat kan ook. Hè. Dus er staat niet een voorgeprogrammeerd klimrek. Maar je kan wel in touwen klimmen. En je mag ook best een keer in een boom klimmen als je dat durft. Als je de boel maar heel houdt. Jezelf en de natuur natuurlijk.
0: Ja, dat is het enige spelregel, denk ik dan. Ja. En ook met water. Daar heb je
2: een mooie waterpomp. Een waterpomp met een waterloop. En die landt dan weer. Dat komt uit in een mooie, in een wadi noemen we dat. En daar, nou, nu heeft het flink geregend. Er staat veel water in. Dus er is van alles te doen, te vinden. En ja, van ons mag je daar ook best doorheen lopen. Je mag bij ons ook heel vies worden. Vinden wij allemaal niet erg.
0: Ouders wel.
2: Ja, misschien. Maar vies worden is best wel oké. Dus dat is een hele fijne plek. En het is voor ouders ook heel leuk trouwens. Want terwijl jouw kinderen aan het spelen zijn, kan je daar heerlijk rustig op een bankje een boekje lezen. Of gewoon even lekker zitten. En op dinsdag wordt daar geklust. Hè? Want het leuke van de natuur is dat groeit.
0: Ja.
2: En het nadeel van de natuur is dat dus groeit.
0: Ja.
2: Ja, dus dat moet je wel bijhouden. Hè? Zo'n natuurspeeltuin, we leggen niet allemaal tegels en asfalt neer. Dus dat groeit. En dat wordt bijgehouden door ons klusteam op dinsdagochtend. En dan zijn allemaal vrijwilligers daar met elkaar lekker bezig in de natuur. En die drinken een kopje koffie en die zijn lekker fysiek aan het werk.
0: Kijk,
2: vandaag, dus als je daar nog zin in hebt op dinsdagochtend,
0: wees
2: welkom. Ja, kom lekker klussen, lekker buiten.
0: Wat is het 15 jaar geleden dus gestart? Wat is het verschil met nu?
2: Nou, dat het heel veel meer planten heeft. Heel veel, ja, de biodiversiteit, daar horen we veel over de laatste tijd. Nou, die is daar echt wel flink toegenomen in plaats van afgenomen. Er zijn heel veel nieuwe speelelementen bijgekomen. Hè? Dus de waterpomp is nog mooier geworden. We hebben pas een heel mooi nieuw huisje neergezet bij de zandbak, waar je een heel mooi winkeltje kan spelen. Nieuwe bankjes, nieuwe klimtouw. Ja, elke keer verzinnen weer wat nieuws.
1: En de biodiversiteit klinkt natuurlijk over het algemeen heel positief.
2: Ja.
1: Maar aan de andere kant moet ik ook gelijk denken aan vlooien en teken. En wat minder. Ja. Of de berenklauw. Hoe is dat geregeld bij een natuur? Gaat dat helemaal de vrije loop? Of is daar ook nog wel een klein beetje voor
2: georganiseerd? Nou, we houden het in de gaten. We hebben ook wel eens een keer gehad dat je die processierupsen. Die hebben wij natuurlijk ook wel gehad.
0: Ja. Ja.
2: En nou ja, het mooie van de natuur is ook dat hij ook zichzelf kan herstellen. Dus dan hebben we extra vogelhuisjes opgehangen.
0: Dat die rupsen worden opgegeten.
2: Precies. Maar ja, helemaal voorkomen doe je het niet. Dus daar moesten we toen wel wat, dat is een paar jaar geleden. Nu hebben we een hommelnest zitten. Precies bij het mooie nieuwe speelhuisje. En dan doen hommels helemaal niks. Het is helemaal niet zo erg. Maar we willen ze wel een beetje rust geven. Want die moeten ook gewoon hun kindje kunnen krijgen. Dus daar moeten we dan even, dat zetten we dan even af.
0: 15 jaar, dat wordt dus vandaag gevierd.
2: Ja.
0: En dat is vanmiddag tussen 2:30 en 4:30. We zijn er van Centraal Plus bij. Dus als je denkt van allemaal leuke activiteiten, dan kan je dat morgen ook op televisie zien. En je hoort het hier natuurlijk weer op de radio. Maar het gaat dus over zandtaartjes bakken.
2: Ja, we dachten, we willen echt een beetje een feestje. En niet zomaar een feestje. Hè, dus we doen allerlei activiteiten die je op feestjes kan doen. Maar we hebben ook twee hele bijzondere activiteiten. En dat is namelijk heel Leiderdorp bakt. Zandtaarten, wel te verstaan.
0: Ja,
2: dus je kan bij ons in de zandbak de mooiste zandtaart bakken. En de mooiste zandtaart wint ook een prijs. En de bakker van Manen, die komt jureren.
0: Keuren,
2: Want wie weet dat nou beter, hoe een goede taart eruit ziet dan een echte bakker.
0: Ja.
2: En we hebben ook een hele bijzondere, dat is het Leiderdorpskampioenschap vogelfluiten.
0: Wow.
2: Dan kan iedereen laten horen hoe goed hij een vogel naar kan doen. En we hebben een heel bijzonder jurylid. En dat is namelijk onze burgemeester. Want we hebben natuurlijk gewoon de allerleukste burgemeester van heel Nederland. En die kan ook nog eens heel goed luisteren. Dus zij komt jureren. En dan kan je laten horen hoe jij een vogel na kan doen. Welke vogel mag je helemaal zelf kiezen. We zijn natuurlijk heel benieuwd welke bekende en vreemde vogels er voorbij komen.
0: Ja, ja, we hadden het eerder in de uitzending over de grutto, maar dat wordt een beetje lastig.
2: Ja, die zijn heel lastig.
3: De dodo bedoel ik.
2: Ja, ja, die, de grutto die kan nog wel. De grutto, nee, ja, dat... ja, dat is wel. Ik zou het wel leuk vinden, een grutto. Ja, want die heeft ook best wat aandacht nodig. En nou ja, vorige week is dus het NK vogelfluiten geweest. Dus dat is niet iets wat wij zomaar zo verzonnen hebben. Dit bestaat gewoon echt.
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: En daarin
0: zeker.
2: Heeft een meneer, ik weet zijn naam niet meer, maar een meneer die heeft daar gewonnen met de merel.
0: Okay.
2: En dat is best een moeilijk vogeltje om na te doen. Dus ik zou zeggen, mensen, kom op, laat zien wat je kan.
0: Is dit vooral voor de kinderen of ook voor papa en mama?
2: Ja, voor mij mogen papa's en mama's ook meedoen. Zeker. Dus laat allemaal je kunsten horen aan de burgemeester. En nog twee echte vogelkenners van het IVN.
1: Echte ornithologen.
2: Ja, zeker, zeker. Dus we nemen het echt bloedserieus.
1: Ja, ja. Mark is namelijk heel goed in een pauw.
2: Oh, ik zou zeggen...
1: Een kakatoe.
2: Een kakatoe. Ja, ik wil het wel even.
0: Misschien tot vanmiddag. Ja.
1: Nee, maar voor de vrienden wel even een voorproefje.
2: Even inspiratie.
0: Oh, nu ook gewoon.
2: Nee. Ja? Ja? Nou,
0: dat is in de jungle, hè?
2: Ja, ja, ik vind hem echt. Als ik deze toch echt zou horen in een natuurspeeltuin, dan zou ik toch echt even op zoek gaan.
0: Toch?
2: Ja, ja hoor. Ik vind hem geweldig.
0: Vanmiddag gaat het allemaal plaatsvinden. Vrouwine, dankjewel. En veel plezier vanmiddag.
2: Tot vanmiddag allemaal. Dus dat wordt

0: Plus ochtendshow.
1: Ja, de track van mijn 2025 was dat.
0: Zeker, zeker. Die is helemaal grijs gedraaid. Toch?
1: Ja, het is zo grijs dat ik ben er zelf grijs van geworden.
0: Het was het nieuws van de afgelopen weken. De gemeente Voorschoten koopt de zilverfabriek om daar het gemeentehuis in te vestigen. Maar wanneer moet dat dan gaan gebeuren? Burgemeester Stemmerding geeft ons het verlossende woord in Centraal Plus de burgemeester.
2: Ik ben natuurlijk geen portefeuillehouder, dus een vraag waar ik hopelijk nu goed antwoord op gegeven. Sorry Pieter als ik het verkeerd zeg. Maar volgens mij is de bedoeling halverwege zomer 2028. Volgens mij is dat nu de planning.
3: Dat is nog best snel.
2: Dat is best snel.
3: Eigenlijk, hè? Dat blijft nog heel ver weg.
2: Maar dat is het voordeel. Als je natuurlijk er zelf niet in zit, als je er geen diensten hebt. Hè, want de huidige eigenaar die gaat er uit binnenkort.
3: Dan is maar dat is eigenlijk in de pauw nu ook. Hè? Die staat ook
2: precies,
3: leeg.
2: Precies, dus staat het pand helemaal leeg. En dan kun je natuurlijk ook meters maken in de verbouwing. Je hoeft ook nergens verder rekening mee te houden met nog diensten die daar nog bezitten.
3: Dus als alles gewoon mee zit, dan zou dat een realistische planning zijn. Maar je weet natuurlijk nooit wat je op het pad tegenkomt.
2: Dat weet je nooit, maar het voordeel is natuurlijk wel, als je natuurlijk gaat vernieuwbouwen zoals hier het plan was, met afbreken en opnieuw opbouwen, dat is veel meer risico dan wanneer je een bestaand pand hebt, waarbij je natuurlijk alles al hebt laten controleren wat de staat van het pand is en je weet wat er wel of niet aan moet gebeuren.
0: Een hele uitzending van Centraal Plus, de burgemeester. Editie op onze website centraalplus.nl en nog tot 6 uur op televisie. Dit was hem alweer.
1: Ja, ik vind het altijd wel pittig hoor, als je dan zo'n je hele bedrijf moet verhuizen, zeg maar. De hele gemeente.
0: Ja.
1: Alle systemen. En dan, ik vind dat altijd zo heftig.
0: Dat is wel pittig. Gebeurt ook niet vaak dat een gemeente echt een volledig nieuw gemeentehuis betrekt. Vaak,
1: ja, meestal komt er eentje bij dan.
0: Ja, of ze verbouwen het. Of, ja, inderdaad. Of van twee locaties naar één of zo. Maar een volledig nieuw pand, dat gebeurt niet zo vaak.
1: Succes.
0: Morgen is er weer een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Met daarin onder andere een reportage over het Leiderdorpskampioenschap vogelfluiten. Die kan het je alvast verklappen.
1: Ja, Mark heeft niet gewonnen. Dat kunnen we ook alvast vertellen.
0: Nee, ik ga ook niet meedoen, denk ik. Ik hou de eer even bij mezelf.
1: Goed zo.
0: En zometeen dan is Rudo hier weer met zijn programma. Met ook het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk, hè, altijd. En ook de verjaardagen. Wie is er allemaal jarig vandaag?
1: Geniet van deze woensdag. Heb nog een fijne. En we maken er wat moois van.
0: Heb nog een fijne.
1: Heb nog
0: die
1: een
0: uitspraak
1: fijne.
0: Vandaan dan, joh.
1: Ja, geen idee.
0: We sluiten af met de Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In. En Rudo dus zometeen hier. Fijne ochtend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou je ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam we rijden nog even langzaam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen over 3 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Justin, Jack Sal en John. Turn the lights off. En Harry Styles, you're the adore you. Goedemorgen. Het is woensdag vandaag. Het is 10 juni 2026. Een nieuwe aflevering van Rudo hier. Met zometeen Ruben Hille, 20 seconds. Ik heb Lady Gaga met Bruno Mars en Die With A Smile. En je gaat nog een fragment horen van de ochtendshow van eerder deze week over stokpaardjes. Onder andere heeft alles te maken met het dorpsfeest in Zoeterwoude. Meer daarover zometeen hier in deze aflevering van Rudo. Verder nieuws om 9:30. En nu hier Niall Horan. Dit is Flikker.

0: with you.
1: Ruben Hille en 20 Seconds hoor je hier bij Centraal Plus. Paardensportvereniging Jeanne d'Arc in Zoeterwoude viert 11 en 12 juli het 75-jarige bestaan met diverse activiteiten voor leden, oudleden en dorpsgenoten. Ja, waaronder een hobbyhorsewedstrijd, demonstraties en een kleedjesmarkt. Nicolette van de organisatie was eergisteren in de ochtendshow en vertelde over het programma van het weekend.
2: Nou, we beginnen op zaterdag om 1 uur met een knutseluurtje voor de kindjes. En dan om 3 uur hebben we eigenlijk de officiële opening van het Lustrum. En dan hebben we een borrel voor oudleden. Iedereen die dit hoort is van harte uitgenodigd. Die ooit iets gedaan heeft bij Jeanne d'Arc om naar die borrel te komen. Daarna hebben we een gezellige barbecue en een leuke JDA pubquiz. Dat is in principe voor de leden. Maar als er oudleden zijn die graag met een teamje mee willen doen, van harte welkom.
3: Dat is wel leuk. Dan hebben de leden tegen de oudleden misschien
2: nou,
3: wel.
2: Nou, ja, zou een leuke strijd zijn. En de volgende dag moet ik even kijken. Dan beginnen we met een... Oh ja, die is open voor iedereen ook. Dan doen we een hobbyhorsewedstrijd. Dus iedereen uit het dorp, alle kindjes die mee willen doen, mogen daarbij zijn. Kan jij ook aan meedoen?
4: Is dat met zo'n stok?
2: Ja.
4: Ja, en dan mag leuk, je... Hè? Ja, oh, daar heb
2: mag
4: ik wel eens
2: springen
4: gezien.
2: Over hindernissen.
3: Maar mag je dan in de bak?
2: Ja.
3: Ja, oké. Ik moet even kijken of ik dat heb dat weekend.
2: Nee, dat is tussen 11 en 1, hè? Dus ik zeg blok hem.
3: Ja, met zo'n stok en dan zo'n paardenhoofdje. En dan mag jij dus als paard en ruiter tegelijkertijd...
5: Mag je dus over het ding heen
3: springen? Ja, nee, top. Ja, geweldig.
2: Nou, dit is superleuk om te doen.
3: Ik wou net zeggen, ja.
2: Het ziet er hilarisch uit. Overigens was ik me even vergeten. Tijdens de oud-ledenborrel hebben we ook nog 2 demonstraties. Van vrijheidsdressuur... En nog een andere demonstratie.
1: Veel te doen dus. 11 en 12 juli bij Jeanne d'Arc, de paardenvereniging in Zoeterwoude. Het hele interview kun je nu terugzien op onze site centraalplus.nl.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, hoor je hier op Centraal Plus. Met zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Alex Warren en Fever Dream bijvoorbeeld.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Voorschoten verwacht in de tweede helft van 2028 te kunnen verhuizen naar de Zilverfabriek. Dat zegt burgemeester Nadine Stemmerdink in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Volgens de burgemeester is de aankoop van de Zilverfabriek een belangrijke stap richting een nieuw gemeentehuis. De afgelopen weken hebben de gemeente en betrokken wethouders gewerkt aan uitleg over de plannen en de besluitvorming. De gemeente Leiden kiest voor ontwerp 2 voor de herinrichting van de Driftstraat. Dat ontwerp kreeg de meeste steun van bewoners tijdens een participatietraject. Om tegemoet te komen aan zorgen over mogelijke overlast komt er een laag hek van een halve meter rond het geplande Pannaveld. Bewoners waarderen vooral het groene en open karakter van het ontwerp. De gemeente werkt het plan de komende maanden verder uit. De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor november dit jaar. In Voorschoten zijn straten volop versierd in aanloop naar het WK voetbal. Bewoners en ondernemers hebben vlaggetjes en versieringen opgehangen en doen mee aan een informele wedstrijd om de mooiste straat. Burgemeester Nadine Stemmerdink is positief over de betrokkenheid van inwoners. Wel roept ze op om rekening te houden met de veiligheid. Vlaggetjes moeten zo worden opgehangen dat hulpdiensten en andere voertuigen ongehinderd door de straat kunnen rijden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Opnieuw enkele buien. Mogelijk met hagel. Onweer en windstoten. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Aan zee is deze soms vrij krachtig. In de regio wordt het vandaag 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Good at Goodbyes en Alex Warren, you're the Fever Dream hier op Centraal Plus. Het is vandaag 10 juni, wie zijn er jarig? Nou, het is de verjaardag van Dave Dekker, Nederlands musical acteur en zanger. 29 is hij. Kate Upton, zij is Amerikaans model en actrice, 34. Andy Slack, voormalig wielrenner uit Luxemburg, 41 is hij geworden. En het is ook de verjaardag van Tyra Lipinski, voormalig Amerikaans kunstschaatser, 44 geworden. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren Politica heeft pas afstand gedaan als lijsttrekker daar, 50 is ze geworden. Reinhard Oerlemans, oftewel Arnie uit Goede Tijden, Slechte Tijden, viert zijn 55ste verjaardag. Elizabeth Hurley, Engels actrice, 61. En Margreet Spijker, Nederlands journaliste, is 62 geworden. Verder Nederlands schrijver Jan Brokke, die viert zijn 77ste verjaardag. En de Nederlands schrijfster Mensje van Keulen is ook jarig. Die is 80 geworden vandaag. De laatste jarige die ik voor je heb is een artiest die je zeker weten wel kent. Het is de verjaardag van Faith Evans. Amerikaanse zangeres is vandaag 53 geworden. En ken je van deze track? You ever heard about that thing?

Maroon 5 en SZA, What Lovers Do bij Centraal Plus. Met zometeen deel 2 van deze woensdag editie van Rudo. Met daarin onder andere Jamaican. Rudo! Zometeen Jamaican hier van Hugo Soto. Nu hier Destiny. Dit is Alesso samen met Sasha.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Sasha, if you believe op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Hugo met Soto, Jordan, Jamaican, Bam Bam. En daarmee is het 10 uur geweest. En gaan we zo meteen even een van de nieuwtjes checken op onze website centraalplus.nl. Waarbij jij dan weer een leuke tracksuggestie mag doen. En die draai ik dan misschien zo meteen wel weer even na 10:30. Hey, en verder natuurlijk zo meteen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Rio!
0: Mark Wonnik heeft een nieuwe update voor je. En ik heb nieuwe muziek van Olivia.

0: Olivia Dean, Baby Steps hier bij Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Moet er een zak achter een paard? Een discussie over paardenpoep in de raad in Leidendorp. Een interview daarover met raadslid Hugo Langenberg. Vind je nu op onze website, dat is centraalplus.nl. En ik ben op zoek vandaag naar een paardenplaat of een dierenplaat. Dus weet je een leuke plaat over een dier of over een paard? Even laten weten, even mailen naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Hoor je zometeen Mr. Broken Wings. En ook het nieuws van 10:30 komt eraan. Na onder andere Alexis Jordan en Happiness. Rudo!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Voorschoten verwacht in de tweede helft van 2028 te kunnen verhuizen naar de Zilverfabriek. Dat zegt burgemeester Nadine Stemmerdink in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Volgens de burgemeester is de aankoop van de Zilverfabriek een belangrijke stap richting een nieuw gemeentehuis. De afgelopen weken hebben de gemeente en betrokken wethouders gewerkt aan uitleg over de plannen en de besluitvorming. De gemeente Leiden kiest voor ontwerp 2 voor de herinrichting van de Driftstraat. Dat ontwerp kreeg de meeste steun van bewoners tijdens een participatietraject. Om tegemoet te komen aan zorgen over mogelijke overlast komt er een laag hek van een halve meter rond het geplande pannaveld. Bewoners waarderen vooral het groene en open karakter van het ontwerp. De gemeente werkt het plan de komende maanden verder uit. De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor november dit jaar. In Voorschoten zijn straten volop versierd in aanloop naar het WK voetbal. Bewoners en ondernemers hebben vlaggetjes en versieringen opgehangen en doen mee aan een informele wedstrijd om de mooiste straat. Burgemeester Nadine Stemmerdink is positief over de betrokkenheid van inwoners. Wel roept ze op om rekening te houden met de veiligheid. Vlaggetjes moeten zo worden opgehangen dat hulpdiensten en andere voertuigen ongehinderd door de straat kunnen rijden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking, opnieuw enkele buien. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Aan zee is deze soms vrij krachtig. In de regio wordt het vandaag 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar één rijstrook vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, laten we hopen dat het een beetje een mooi voetbal WK wordt voor Nederland. Ik heb nog eventjes zitten kijken naar de oefenwedstrijd. Dat was maandagavond. Werd 2-1. Vraag niet hoe, hè. Mocht je niet hebben zitten kijken. De tijd was allemaal voorbij. Het werd echt 2 minuten voor eindtijd werd het 1-1. Ja, en toen ging de bal toch nog op de stip. En kon Gakpo de penalty nemen. Nou, het is niet mooi gewonnen, maar goed, het is wel gewonnen. Hey, we gaan het hebben over poep en over Hugo Langeberg. De raad in Leiden-Dorp, daar was een motie ingediend afgelopen maandag. En dat ging over paardenpoep. Jort Marnik Wonink in gesprek met Hugo Langeberg over zijn motie. En dit is wat die motie inhoudt.
2: Nou, dat ging erover om ruiters te verplichten om de ontlasting van hun paarden op te ruimen. Vooral in de bloemen zie je dat. Dan gaat het over 3-4 meter dat je enorme hompen paardenstront ziet. Nou ja, honden moeten ook een poep opruimen voor hondenbezitters. En maar dat zijn kleine hoopjes. En dat doen de meeste hondenbezitters keurig. Maar ja, als je dan in de bloemen loopt bijvoorbeeld, zie je gewoon op de wandelpaden enorme meterslange hompen liggen, nou, zo groot als een stak aardappelen. En daarnaast is een ruiterpad. En daar willen ze niet rijden, want het wordt slecht onderhouden door de gemeente, zeggen. Er liggen takken, stenen, whatever. Als je daar nou gaat rijden en je laat daar je paard per ongeluk poepen, Allah. En er lopen geen mensen. Dus mijn idee was, nu net als bij de hondenbezitters, een opruimplicht.
3: Ja. Nu blijkt dat er geen, dat noemen ze dan de zogenoemde feitcode. Dus de nationale wetgeving die zegt eigenlijk niet dat het niet mag. Daar hebben we wel een uitdaging.
2: Nou, ik weet niet of dat zo is. Misschien, ja, het kan zo zijn dat er geen feitcode specifiek is. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel codes waar dan onder valt. Wat niet ergens anders.
3: Maar waarom trok u het amendement dan in?
2: Nou, omdat ik toch merk dat er niet genoeg steun voor is. Dat de mensen gaan lopen zoeken naar excuses om niet in te brengen. Want ja, hoe moeten paarden dat dan doen? En heb je al gesproken met de paardenlief? Wat denk je dat die ervan vinden? Ja, dan weet ik wel wat die ervan vinden. Ja, dus ja, helaas.
3: Het werd een beetje een soort melige discussie. Dat komt doordat het over het woord poep gaat. Nou, oké, okay, haha. Maar ook wel, hoe ziet u dat voor zich? Paardenpoep opruimen. Nou, een zak erachter?
2: Wat ik ook zei, ja, er zijn zakken die hangen dan achter dat paard tussen de staart en het poepgat. Hoe zeg je dat? En als die beesten poepen, valt dat in die zak. Ja. Nou, op de manege, gooi je zak op de mestvaatje, spuit hem met de brandslang schoon en die gaan weer verder. Zo moeilijk is het niet hoor.
3: Dan het tweede onderwerp, die had u denk ik wel verwacht. Want Joost Bruggeman die stapt uit de LPL-fractie. Hij heeft dat bekendgemaakt aan de voorzitter van de raad. U bent voorman van de LPL. Hoe reageert u daarop? Want we hebben u nog niet gehoord daarover.
2: Nee, ik heb er ook niks anders op te zeggen dan ik dat te betreur. Dat ik wel hoop dat hij het fatsoen heeft om zijn zetel aan de fractie terug te geven. En daar is hij zich aan het beraden.
3: Ja. Weet u waarom hij stopt?
2: Hij heeft daar reden voor aangegeven die niet hoeft te herhalen. Het verschil van inzicht over de te voeren koers heet dat dan.
3: Ja, gaat u daarover uitweiden?
2: Nee.
3: Staat er wel een opvolger klaar mocht hij zijn zetel teruggeven?
2: Zeker. Ja, zeker.
3: Wie wordt dat dan?
2: Nou, dat houden we nog even voor ons, omdat het niet helemaal zeker is wat er gaat gebeuren.
3: Ja. LPL heeft de roerige tijd achter de rug.
2: Ook achter de rug, dat zeg je goed. En we gaan nou de zomer weer starten met nieuwe mensen. Waarom ik hoop inderdaad met de zetel van Bruggeman. Die niet zijn zetel is, maar de LPL-zetel. En daar zetten we nu nieuw op. En dan gaan we visserfruitig de komende 4 jaar in.
0: Hugo Langeberg van de lokale partij Leiden-Dorp. Op het einde nog even over het vertrek van Joost Bruggeman als raadslid nummer 2 van die partij. En over paarden. Cindy die mailt, ze heeft zelf een paard. Ze zegt, ik ruim het altijd netjes op. En zo groot als paarden, of zijn aardappels. Het valt allemaal best wel mee. Vindt Cindy dan, hè?

Gino Vanelli, Wild Horses, sorry, hier bij Centraal Plus. Werd aangevraagd via de mail door Cindy via rudo@centraalplus.nl. We kijken nog even naar het weer. Er komen weer wat buien voor, vooral vanmiddag. Ook weer buien met hagel, onweer en windstoten. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. En vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 16 à 17 graden. Morgen af en toe zon, ook een paar buien. En het wordt dan 17 tot 18 graden. En vrijdag verandert er nog weinig. In het weekend wordt het wel duidelijk beter weer, met meer zon en temperaturen rond de 19 graden. Dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo en dit zijn de Four Non Blancs. Dit is WhatsApp.

vorig jaar nog een opleving, deze klassieker uit de jaren 80, door TikTok. Zelfs Frans Timmermans deed een dansje. Heb je die niet gemist? Moet je maar even zoeken op TikTok op Frans Timmermans en WhatsApp, dan kom je hem vanzelf tegen. Zometeen het derde deel van Rudo voor deze woensdag. En daarin hoor je onder andere Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Rudo!

0: 9.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Danny Swims, Mr. Know-It-All en Tiësto met Jackie Chan. Het is 11 uur geweest. Welkom, het is het derde deel van Rudo voor deze woensdag, de 10e. Met zometeen om 11:30 weer een nieuwe nieuwsupdate. Robert Beursen vertelt je wat er allemaal speelt in de Leidse regio en Wassenaar. En verder hoor je zometeen Shola Amma, You Might Need Somebody, George Ezra komt eraan en eerst Enrique Iglesias. Rudo!

0: Charlotte, You Might Need Somebody en George Ezra met Green Green Grass.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: woensdag 10 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: De dag van de constructeur. Iemand die altijd bezig is met het maken van constructies. Misschien is dat jouw beroep ook wel. En luister je lekker op de steiger naar Centraal Plus. De internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. De internationale dag van het spelen. Het is namelijk ook nationale buitenspeeldag in Nederland. En het is ook nog eens een keer de hele week de week van de gezonde jeugd. Nou, dat zijn de dagen van vandaag waar je het mee moet doen. En aan jou de vraag, welke track past er bij een van die dagen? Als je het weet, even laten weten. Rudo@centraalplus.nl staat voor jou. Voor je hier direct nu. Dit is Won't Fall.

0: Briella op Central Plus. En Brianna, you're the what now? Het is 11:30. Zometeen hoor je die hele grote hit van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En ook Keigo met Selena Gomez, It Ain't Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen meerdere auto's zijn gisteren geen gewonden gevallen, maar er was wel veel schade. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zijdeweg in Wassenaar. 3 betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en een lantaarnpaal waar een van de auto's daarna tegenaan botste, stond helemaal scheef door het ongeluk. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk reed een van de betrokken automobilisten door het rode licht. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden. Hij maakt zich zorgen om gemeenten die in een coalitieakkoord afspreken om de opvang af te bouwen of helemaal niet te doen. Dit terwijl de provincie 19.000 asielzoekers op moet vangen. Dit gewoon niet doen is volgens Kolf helemaal geen optie. En vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. En dat betekent dubbel feest bij de natuurspeeltuin De Dwarstuin in de Leiderdorpse Bloemert. Die bestaan namelijk 15 jaar en dat vieren ze ook vandaag. Naast verschillende speelactiviteiten kan er tot 16:30 vanmiddag meegedaan worden met de wedstrijd vogelfluiten en er kunnen zandtaarten worden gebakken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Kijk, Selena Gomez, It Ain't Me op de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. Dat is het vandaag. Op deze internationale dag laat de deurwaarder zien wat hun werk precies inhoudt en hoe het in het rechtssysteem past. Zo komen ze niet alleen met een busje alle meubels uit het huis halen. Ze praten ook met rechters en schuldhulpverleners en de politie en proberen op die manier dan weer mensen met schulden verder te helpen. Het is dus niet alleen maar halen, maar ook echte mensen weer een beetje op het

EO Technology, dat was Milo hier bij Central Plus. En je hoorde ook nog In Your Arms, maar dan niet van Chess Special, wel de cover ervan. Hey, zo meteen deel 4 van Rudo, daarin onder andere Offenbach en Miles Away. Rudo!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen meerdere auto's zijn gisteren geen gewonden gevallen, maar er was wel veel schade. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zijdeweg in Wassenaar. Drie betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en een lantaarnpaal waar een van de auto's daarna tegenaan botste, stond helemaal scheef door het ongeluk. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk reed een van de betrokken automobilisten door het rode licht. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden. Hij maakt zich zorgen om gemeenten die in een coalitieakkoord afspreken om de opvang af te bouwen of helemaal niet te doen. Dit terwijl de provincie 19.000 asielzoekers op moet vangen. Dit gewoon niet doen is volgens Kolf helemaal geen optie. En vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. En dat betekent dubbel feest bij de natuurspeeltuin De Dwarstuin in de Leiderdorpse Bloemert. Die bestaan namelijk 15 jaar en dat vieren ze ook vandaag. Naast verschillende speelactiviteiten kan er tot 16:30 vanmiddag meegedaan worden met de wedstrijd vogelfluiten. En er kunnen zandtaarten worden gebakken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: Ja, dat is het.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een botsing tussen meerdere auto's zijn gisteren geen gewonden gevallen, maar er was wel veel schade. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zijdeweg in Wassenaar. 3 betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en een lantaarnpaal waar een van de auto's daarna tegenaan botste, stond helemaal scheef door het ongeluk. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk reed een van de betrokken automobilisten door het rode licht. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden. Hij maakt zich zorgen om gemeenten die in een coalitieakkoord afspreken om de opvang af te bouwen of helemaal niet te doen. Dit terwijl de provincie 19.000 asielzoekers op moet vangen. Dit gewoon niet doen is volgens Kolf helemaal geen optie. En vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. En dat betekent dubbel feest bij de natuurspeeltuin De Dwarstuin in de Leiderdorpse Bloemert. Die bestaan namelijk 15 jaar en dat vieren ze ook vandaag. Naast verschillende speelactiviteiten kan er tot 16:30 vanmiddag meegedaan worden met de wedstrijd vogelfluiten en er kunnen zandtaarten worden gebakken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen meerdere auto's zijn gisteren geen gewonden gevallen, maar er was wel veel schade. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zijdeweg in Wassenaar. Drie betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en een lantaarnpaal waar een van de auto's daarna tegenaan botste, stond helemaal scheef door het ongeluk. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk reed een van de betrokken automobilisten door het rode licht. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden. Hij maakt zich zorgen om gemeenten die in een coalitieakkoord afspreken om de opvang af te bouwen of helemaal niet te doen. Dit terwijl de provincie 19.000 asielzoekers op moet vangen. Dit gewoon niet doen is volgens Kolf helemaal geen optie. En vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. En dat betekent dubbel feest bij de natuurspeeltuin De Dwarstuin in de Leiderdorpse Bloemert. Die bestaan namelijk 15 jaar en dat vieren ze ook vandaag. Naast verschillende speelactiviteiten kan er tot 16:30 vanmiddag meegedaan worden met de wedstrijd vogelfluiten en er kunnen zandtaarten worden gebakken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Bauza na Pink. Centraal Plus. Dit is What About Us.

toch eigenlijk stiekem wel een klein beetje dat gevoel van de zomer. Bauza, Magnetic en daarvoor Pink en What About Us. En dat liedje van Bauza die staat dan weer hoog genoteerd in de 30. En dat is de hitlijst die je iedere zaterdagmiddag hoort met Erwin tussen 5 en 7. Het is woensdag, de week doormidden, 10 juni vandaag. En ik heet je van harte welkom. Het is tijd voor de middagshow. En die zit natuurlijk weer helemaal vol met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws dat vind je ook weer terug op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Beyoncé, Texas Hold'em komt eraan. Eerst heb ik Pharrell. Dit is Happy.

0: Jannik, shoot.
1: 2 jaar geleden bracht zij de sound van country terug. Beyoncé, je hoorde Texas Hold'em bij Centraal Plus. En daarvoor Pharrell Williams en Happy. Ja, het zou je maar gebeuren. Je verliest de macht over het stuur en je auto die belandt ondersteboven op het asfalt. Ja, het gebeurde een automobilist vanmorgen. Deze persoon verloor de macht over het stuur en dat gebeurde op de Europaweg, beter bekend als de N206 bij Leiden en Zoeterwoude-Dorp. Door een nog onbekende oorzaak reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail en zijn voertuig die kwam daarna dus op de kop terecht. De foto daarvan die vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Uiteindelijk lag die auto daar en het ambulancepersoneel die heeft de bestuurder gecontroleerd. En deze raakte gelukkig niet gewond en een berger heeft de beschadigde auto weer op zijn wielen gezet. Daarna weggesleept en daarna is ook de weg weer vrijgegeven. Nou, meer nieuws uit Leiden, maar ook nieuws uit Zoeterwoude en Voorschoten vind je terug via centraalplus.nl en ook via onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden voor Android en iPhone. Woensdagmiddag. Het weer, het laat een beetje te wensen over. Gisteravond nog een lekker regen- en onweersbuitje. Ik heb Zoe Levi en Sluit me in je armen voor je klaarstaan. Eerst terug naar de jaren 90 met Under the Bridge. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

eigenlijk een klein beetje geholpen dankzij Snelle, de Rotterdamse Zoe Levi. Je hoorde Sluit me in je armen bij Centraal Plus. Met nu Tyla en Zara Larsson. Dit is She Did It Again.

0: Joel Corey, Emmaniki en Head and Heart. En Tyla met Sarah Larsen en She Did It Again. Het is Centraal Plus, de middagshow. Met straks de tv-update. Ook Memories, Maroon 5 komt eraan. En Taylor Swift met Opa Light. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Europaweg N206 in Leiden bij Zoeterwoude-dorp. Door nog onbekende oorzaken reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail. Zijn voertuig sloeg hierna over de kop en de auto eindigde ondersteboven op het wegdek. De bestuurder is niet gewond geraakt en kon zijn voertuig zelf verlaten. De 13 gemeenten in de regio Holland-Rijnland slaan de handen ineen en stellen een gezamenlijke regiovisie specialistische jeugdhulp op. Onder de naam Samen rondom de jeugd gaat de visie de langere wachttijden in de jeugdzorg te lijf. En de Leidse avondvierdaagse heeft een record aantal deelnemers. Gisteravond was de start bij Sporting Trigon en ruim 1100 wandelaars gingen van start. 4 avonden lang wordt er 5 kilometer gewandeld. Een route van 10 kilometer ontbreekt dit jaar wegens een gebrek aan belangstelling. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. En door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de avond gaat het regenen en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten langer onderweg door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De laatste grote hit voor Maroon 5, die dateert uit 2019. Memories, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Taylor Swift met Opalite.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Woensdag, het is 10 juni. En vanavond gaan we het hebben over de Leidse Avondvierdaagse. Die is gisteren officieel begonnen. Duurt nog tot en met aankomende vrijdag. En wij waren er uiteraard bij. Daarnaast een parkeerprobleem. Althans, er zijn daar problemen met parkeren. Dan heb ik het over de Morsstraat in Leiden. En wat daar precies aan de hand is, vanavond alle details daarover op tv. En natuurlijk, zoals iedere woensdag, is het ook weer tijd voor de Straattalkshow. Dit keer vanaf de Leidse Markt met cameravrouw Brigitte. En altijd weer leuke, gezellige, spraakmakende interviews. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Ik heb de nieuwste, Olivia Dean, Baby Steps heet die. Die komt eraan, na Kygo en Eva Max. Dit is Whatever.

Olivia Dean, haar nieuwste baby steps. En ja, zeg je Olivia Dean, dan zeg je eigenlijk gewoon een dame die de afgelopen 12 maanden de hitlijsten, nou, we kunnen wel zeggen, behoorlijk gedomineerd heeft. Ook in onze eigen 30 is ze gewoon niet weg te denken, want daar staat ze inmiddels nog in met Sam Fender samen. Haar nieuwste, die hoorde je tijdens de middagshow. Met Afrojack en Ello Black, In My World, na Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

Zo, even lekker wakker worden. Woensdagmiddag, Afrojack en LO Black met In My World. Het is een X Plus track van inmiddels maanden geleden. En zometeen, even na vieren, dan checken we de meest actuele tussenstand van de poll van deze week. En die vind je op de website centraalplus.nl. Eerst nu Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. Onderweg naar het einde van de werkdag. Train komt eraan na Another. Dit is Talk to You met 45 Ultra.

Dik, dat liedje dat ook eigenlijk misschien wel een van de kanshebbers zou kunnen zijn voor de zomerhit 2026. Eigenlijk gewoon liedjes die op elkaar lijken en nou, dat zie ik wel aankomen op een soort van nek-aan-nek race. Het is de middagshow van Centraal Plus, woensdag 10 juni. En gisteren is de avondvierdaagse in Leiden begonnen. En ze hebben daar een record te pakken, namelijk een record aantal deelnemers. Er gingen meer dan 1100 wandelaars van start. Nou, vanavond avond 2 mocht je gaan lopen. Alvast heel veel succes. En laten we hopen dat het droog gaat blijven. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ik heb de meest actuele tussenstand voor je van de poll van deze week. En ook Bolier komt eraan met Solar State en In Your Arms. Een liedje die zou je kunnen kennen van Chef Special. Eerst Miles Smith. Dit is Stay.

0: I stop feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: Ja, we kennen deze natuurlijk van Chef Special, In Your Arms. En dit is dan Bollier samen met Solar State en In Your Arms bij Centraal Plus.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: Nou, ik vertelde je net nog, meer dan 1100 deelnemers aan de avondvierdaagse, die is in Leiden gisteren officieel van start gegaan. En in verschillende gemeenten zijn er meerdere van deze avondvierdaagse. En wij willen van jou graag weten, loop jij mee? 3 keuzes. 7% geeft momenteel aan, ja, ik loop elke avond mee. 2% zegt, ja, maar niet elke avond. En het overgrote deel, maar liefst 91%, die zegt, ik loop niet mee. Ja, of loop niet mee, of heb nog nooit meegelopen met de avondvierdaagse. Ja, ik moet zeggen, waar ik zelf woon, dat is dan net buiten de regio. Daar hebben ze een paar weken geleden meegedaan met de avondvierdaagse. Dat was in die week dat het best wel warm was. En op zich ziet het er best wel gezellig uit. En het is ook wel goed voor de stappen. Weet je wel, als je een telefoon hebt met zo'n stappenteller, dan wordt dat allemaal netjes bijgehouden. Dus op zich is het ook wel heel erg goed en is het ook wel sportief. En nou, je kan misschien vanavond toch wel mee gaan lopen met Leiden. Aankomende vrijdag is daar de slotdag en gisteren dus de eerste dag met ruim 1100 deelnemers. De poll van deze week, jouw stem is welkom. Aankomende vrijdag de uitslag en stemmen kan je doen op de volgende manieren.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
1: Heb ik Justin Timberlake en Cry Me A River voor je? Na Gorilla. Dit is Bruno Mars.

0: Justin Timberlake en Cry Me A River. En ook Bruno Mars met Gorilla. Centraal Plus, de middagshow met nu uit België. Pommelien Thijs en ik moet gaan.
1: Is dat wat vaak?

0: Nothing to Lose. En Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. Het is Centraal Plus de middagshow. Samen onderweg naar het einde van deze woensdag 10 juni als werkdag zijnde. Met zometeen Dark Side van Alan Walker. Ook Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It komt eraan. En we gaan het even hebben over de allereerste Unity NL On Tour. Die gaat over een paar weken plaatsvinden als afsluiting van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Met meer dan 20 Nederlandstalige artiesten. Daar zometeen meer over, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Europaweg N206 in Leiden bij Zoeterwoudendorp. Door nog onbekende oorzaken reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail. Zijn voertuig sloeg hierna over de kop en de auto eindigde ondersteboven op het wegdek. De bestuurder is niet gewond geraakt en kon zijn voertuig zelf verlaten. De 13 gemeenten in de regio Holland-Rijnland slaan de handen ineen en stellen een gezamenlijke regiovisie specialistische jeugdhulp op. Onder de naam Samen rondom de jeugd gaat de visie de langere wachttijden in de jeugdzorg te lijf. En de Leidse avondvierdaagse heeft een record aantal deelnemers. Gisteravond was de start bij Sporting Trigon en ruim 1100 wandelaars gingen van start. 4 avonden lang wordt er 5 kilometer gewandeld. Een route van 10 kilometer ontbreekt dit jaar wegens een gebrek aan belangstelling. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. En door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de avond gaat het regenen en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 verderop richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Het laatste komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel een kwartier vertraging door een ongeluk. Een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is daarom afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Carla Kay, I love it, I love it, I love it. Over een paar weken dan is het alweer tijd voor het dorpsfeest in Zoeterwoude. 3 dagen lang, op vrijdag, zaterdag en zondag, dat is dus 6, 7 en 28 juni, is er van alles te doen. Echt voor jong en oud, van feestavonden tot bingo. Volgens mij is er zelfs weer een kerkdienst, heb ik me laten vertellen. Echt gewoon, er gaat van alles gebeuren in en rond de feesttent. Nou, Unity en On Tour is er ook weer bij, alweer voor de 4e keer. Met meer dan 20 Nederlandstalige artiesten. En Unity en On Tour is eigenlijk een beetje de afsluiting van dat grote dorpsfeest. Iedereen mag ook komen, gewoon gratis toegang, gratis entree. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Gerrit Snijder, Rutger van Barneveld, Jari Hellegers en vele, vele anderen. Een complete line-up die vind je onder andere via de website van het Dorpfeest en ook op onze eigen website centraalplus.nl. Maar zorg in ieder geval dat je hem vrij hebt in je agenda. Ik heb ook even gecheckt, Oranje, die speelt dan niet. En vanaf 4:30 gaat het feestje beginnen en dat eindigt om 22:00. En sowieso dus geen wedstrijd van het Nederlands elftal, dus dat kan geen roet in het eten gooien. Eigenlijk alleen maar meezingen. Gezelligheid, drankjes doen en hopen op een beetje zonneschijn. Dat zou wel lekker zijn. En dat allemaal dus op zondag 28 juni. Centraal Plus met nu Riemen Supergirl.

B.O.E., Hayley Williams, Airplanes en Supergirl van de eendagsvlieg Reman. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow. Ik heb Stella Lefty voor je. Na halverwege Suzanne en Freek.

Stella Lefty en Boston. En ook Suzanne en Freek met Halverwege. Ja, halverwege de middagshow. Ja, dat moment zijn we inmiddels voorbij. Het is namelijk bijna 5 uur en even na 5 de nieuwsupdate. Ga ik je bij praten over het nieuws van vandaag, woensdag 10 juni... uit de regio Leiden en Wassenaar. Eerst nog eventjes dit, de gemeente Voorschoten... die kan de tweede helft van 2028 de zilverfabriek in. Ja, daar is inmiddels over gestemd. De kogel is door de kerk. Die zilverfabriek die gaat natuurlijk worden verbouwd, gaat worden aangepast. En halverwege de tweede helft van 2028, dus eigenlijk over exact 2 jaar, dan kan de gemeente daarin. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen en hoe het gaat worden. Heb ik nu Tiësto voor je? Dit is The Business.

0: I hear the same.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Met zometeen de nieuwsupdate en ook American Girls, Harry Styles. Eerst Dua Lipa, Swansong.

En dan begint eindelijk het WK voetbal. Aankomende zondag de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb die wedstrijd gezien, eigenlijk de laatste officiële oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Je zou dan denken, dat gaat 5, 6, misschien wel 7-0 worden. Maar eigenlijk, ja, we hebben dan wel gewonnen dankzij 2 penalties. Maar echt heel denderend, nou, dat was het niet. Nou, misschien een soort van, we gaan niet alles laten zien wat we in huis hebben. Aan de andere kant maak ik me toch ook wel een klein beetje zorgen om die wedstrijd van aankomende zondag. Maar goed, ik moet positief zijn. Ik heb een polletje ingevuld. Dat doen we met de hele familie. Kunnen we ook een beetje geld mee verdienen. En ik heb aangegeven om het een beetje dus positief en goed te houden dat Nederland met 3-1 gaat winnen aankomende zondagavond van Japan. Dat zou lekker zijn. Zometeen de nieuwsupdate. Ook Post Malone en Morgan Wallen die ga je horen. Naar de Studio Killers en O2 The Bouncer.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Nou, een record aantal deelnemers voor de Leidse avondvierdaagse is wel eventjes een mooie binnenkomer, denk ik. Gisteren is die avondvierdaagse in Leiden officieel begonnen met ruim 1100 deelnemers. En vanavond, mocht je weer mee gaan lopen, alvast heel veel succes. Daarnaast een automobilist verliest macht over het stuur en eindigt ondersteboven. Gebeurde op de N206, de Europaweg bij Leiden en Zoeterwoude-Dorp. En niet meteen naar de therapeut. Nieuwe regiovisie zet in op lichtere jeugdhulp. Nou, eens kijken of dat gaat helpen. Daarnaast natuurspeeltuinen, de dwarstuin. De natuurspeeltuin, de dwarstuin, die viert 15-jarig bestaan. En de Aziatische wesp zorgt voor onrust. Maar hoe gevaarlijk is hij eigenlijk? Dat is de grote vraag. Het antwoord daarop, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl en ook via de nieuwsapp.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gun, Gun, Gun. En daarvoor de dikste tip voor de 30. En die staat deze week op naam van Jonas Blue, Edge of Desire. Grote vraag is, op welk plekje komt die aankomende zaterdag nieuw binnen? Dat antwoord dat krijg je tussen 5 en 7 van Erwin Prins. Over nieuwe muziek gesproken, wat dacht je van deze? Evolution, Nothing But Thieves.

0: Eva Simons en Will I Am met This Is Love. En die hoorde je bij Centraal Plus. En ook Evolution, de nieuwste van Nothing But Thieves. Ik heb zometeen een fragmentje klaarstaan van het gesprek met de burgemeester van deze week. Dat is Nadine Stemerdink, de burgemeester van Voorschoten. Ook Sommieu komt eraan. En Trevi McCoy, na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Europaweg N206 in Leiden bij Zoeterwoude-dorp. Door nog onbekende oorzaken reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail. Zijn voertuig sloeg hierna over de kop en de auto eindigde ondersteboven op het wegdek. De bestuurder is niet gewond geraakt en kon zijn voertuig zelf verlaten. De 13 gemeenten in de regio Holland-Rijnland slaan de handen ineen en stellen een gezamenlijke regiovisie specialistische jeugdhulp op. Onder de naam Samen rondom de jeugd gaat de visie de langere wachttijden in de jeugdzorg te lijf. En de Leidse avondvierdaagse heeft een recordaantal deelnemers. Gisteravond was de start bij Sporting Trigon en ruim 1100 wandelaars gingen van start. 4 avonden lang wordt er 5 kilometer gewandeld. Een route van 10 kilometer ontbreekt dit jaar wegens een gebrek aan belangstelling. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. En door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de avond gaat het regenen en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Knopend Hoefvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. En op de A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam voor Hazerswoude-Dorp is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Travis McCoy en Jason Mraz en Sommieux met Dark Before the Dawn. Iedere week hebben wij een gesprek met een burgemeester uit onze regio om te kijken wat er allemaal speelt in het dorp of in de stad. Kunnen grote en soms ook kleine dingen zijn. En deze week is het de beurt aan Nadine Stemerdink en dat is de burgemeester van Voorschoten. Gaat onder andere over cybercrime en over de zilverfabriek en ook over een petitie. En die petitie heeft dan weer alles te maken met 30 kilometer zones. Luister mee.
1: Een week of twee geleden is een vertegenwoordiger van alle leerlingen van alle basisscholen. Ze zijn hier geweest om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in Voorschoten. En het verzoek toen aan mij om op alle wegen in Voorschoten maximaal 30 km per uur in te voeren. Dus ik had die in ontvangst genomen. Ze hadden ook keurig netjes een petitie opgesteld. Die heb ik als voorzitter van de raad doorgestuurd naar de gemeenteraad. En ik zei ook, goh, vind je het leuk dat de borden hier even staan op mijn kamer? Nou, dat vonden ze ook leuk. Dus daarom staan nu een aantal borden ook nog hier.
2: De kinderen komen dan naar u toe, die overhandigen zo'n petitie. Deze borden ook als tastbaar aandenken eraan. Maar hoe realistisch is dat nou als kinderen zoiets willen en ze bieden een petitie aan? Kan je daar als gemeente echt wat mee? Of?
1: Het is uiteraard aan de gemeenteraad, aan de politiek. Ik heb ook aan de kinderen aangegeven dat ik er niet over ga. Iedereen denkt altijd dat de burgemeester overal over gaat. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Ik heb aangegeven dat ik begrijp dat zij aandacht hebben voor de verkeersveiligheid. Dat ik het ook heel goed vind, hè, dat kinderen zich daarvoor inzetten, daarover nadenken. Maar ik heb ook gezegd dat we nooit alles kunnen uitsluiten. Dus dat er altijd, zullen altijd verkeersongelukken blijven gebeuren. Dus we moeten oppassen dat we niet denken dat we hier dat dan direct alles veilig is. Maar tegelijkertijd, en dat zien we in alle dorpen en steden, dat er natuurlijk wegen zijn waarbij we ook allemaal zien dat er echt wel te hard wordt gereden. Of als je daar minder hard rijdt, dat dan de verkeersveiligheid beter wordt. Maar 100% zal het nooit worden. En dat is iets waar we ons moeten realiseren.
2: Maar dat het iets is wat van kinderen komt, dat neem je net zo serieus als dat er volwassenen een petitie is.
1: Zeker, zeker. Ik vind dat een ieder die in dit geval in Voorschoten woont en op een constructieve wijze meedenkt over hoe we Voorschoten beter kunnen maken, op wat voor manier dan ook, die zijn altijd van harte welkom bij mij.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Alesso, Sasha, Destiny en Elizabeth Taylor van Taylor Swift bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb het direct voor je klaarstaan. Eerst hoor je Amy Winehouse.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: concrete heart.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Europaweg N206 in Leiden bij Zoeterwoudendorp. Door nog onbekende oorzaken reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail. Zijn voertuig sloeg hierna over de kop en de auto eindigde ondersteboven op het wegdek. De bestuurder is niet gewond geraakt en kon zijn voertuig zelf verlaten. De 13 gemeenten in de regio Holland-Rijnland slaan de handen ineen en stellen een gezamenlijke regiovisie specialistische jeugdhulp op. Onder de naam Samen rondom de jeugd gaat de visie de langere wachttijden in de jeugdzorg te lijf. En de Leidse avondvierdaagse heeft een record aantal deelnemers. Gisteravond was de start bij Sporting Trigon en ruim 1100 wandelaars gingen van start. 4 avonden lang wordt er 5 kilometer gewandeld. Een route van 10 kilometer ontbreekt dit jaar wegens een gebrek aan belangstelling. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. En door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de avond gaat het regenen en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 1 file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist is vanochtend de macht over het stuur verloren op de Europaweg N206 in Leiden bij Zoeterwoudendorp. Door nog onbekende oorzaken reed de bestuurder tegen de betonnen vangrail. Zijn voertuig sloeg hierna over de kop en de auto eindigde ondersteboven op het wegdek. De bestuurder is niet gewond geraakt en kon zijn voertuig zelf verlaten. De 13 gemeenten in de regio Holland-Rijnland slaan de handen ineen en stellen een gezamenlijke regiovisie specialistische jeugdhulp op. Onder de naam Samen rondom de jeugd gaat de visie de langere wachttijden in de jeugdzorg te lijf. En de Leidse avondvierdaagse heeft een recordaantal deelnemers. Gisteravond was de start bij Sporting Trigon en ruim 1100 wandelaars gingen van start. 4 avonden lang wordt er 5 kilometer gewandeld. Een route van 10 kilometer ontbreekt dit jaar wegens een gebrek aan belangstelling. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt. En door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de avond gaat het regenen en de zon laat zich tussendoor zien. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, papa.
3: Vanuit Rotterdam, ja.
4: Alles tegen.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
6: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: I told myself, life is short.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. En Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal.
2: Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In een auto werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten